0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Express. Wij brengen je naar de nieuwe ochtend.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

Over gaat. Maar Jeff Lynne van ILO heeft altijd gezegd, het gaat gewoon over het verlies van de liefde. En die hele hoge stem die je hoort, het refrein, dat is dus niet ILO zelf. Hè? Dat is dan weer de zus van Susie Quattro. Patty Quattro. Goedemorgen Gelderland, het is 7 over.

Nou, het was weer zo'n ochtend hoor. Ik ben nat geregend op de fiets naar deze omroep. Het doet er niet toe. Ik ben alweer redelijk aan het opdrogen. Maar het gaat vast vaker gebeuren deze week. Vandaag wordt het niet warmer dan 17 of 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral vanmiddag valt geregeld een bui. Daarbij is ook weer kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door staat er sowieso al een stevige wind. En ook na morgen houden we dat koele, wisselvallige juni weer. Met vooral in de middag af en toe een buitje. Zometeen ons introspelletje, een goed begin. Maar eerst krijg je een greep uit het Gelders Nieuws van vanochtend. En dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Nederlanders verspillen minder voedsel. Maar het moet nog veel beter. Dat komt de NOS vandaag mee. Vorig jaar gooide iedere Nederlander gemiddeld 25 kilo eten weg. Dat is echt veel, hè? En dat was 3 jaar geleden nog 28 kilo. Dus je zegt, nou, dat gaat de goede kant op. Maar over 5 jaar moet dat naar 18 kilo terug. Dat hebben we nou eenmaal beloofd. En wat landt dan vooral in de prullenbak? Brood. En GFT-afval, dus groente en fruit. Zondagavond, dan is het zover. Dan is de eerste officiële WK-wedstrijd voor het Nederlands elftal. Gisteren speelden we tegen Oezbekistan. Nou, echt heel vlekkeloos ging dat niet. De Oranje Leeuwen wonnen moeizaam met 2-1. En de reservespelers verloren zelfs met 2-1 van Oezbekistan. Hopelijk gaat dat zondag tegen Japan iets beter. Het kabinet wil een verbod op kidfluencing. Kinderen tot en met 15 jaar mogen geen commerciële activiteiten meer doen op sociale media. Minister Thierry Aartsen zegt zulke werkzaamheden kunnen schadelijk zijn voor hun welzijn, ontwikkeling en privacy. Vooral als papa en mama of bedrijven hieraan verdienen. Het kabinet vindt de huidige regels onvoldoende en komt dus dit najaar nog met een voorstel. In Doetinchem zijn gisteravond meerdere marktkramen beschadigd door een plotselinge harde windvlaag. In de Raadhuisstraat waaiden verschillende kramen om of werden ze verplaatst. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de schade wordt nog in kaart gebracht. Ja, het begon echt even te spoken gisteravond. Hè. Het was vlak voordat ik naar bed ging. Ik heb ook wat voor de mensen die Radio Gelderland volgen via de webcam of via de tv. Ik heb wat foto's achter mij op de schermen. Het waren echt angstaanjagende wolken gisteravond. Samuel Welten die heeft gisteravond de Buma Award nationaal gewonnen voor de grootste hit van 2025. En dat is zijn nummer Echte Liefde is te koop. Dat is het meest gedraaid en gestreamd in Nederland. De zanger van 19 schreef het lied deels zelf. Op Spotify is het nu al meer dan 58 miljoen keer beluisterd.

Echte Liefde is te koop. Samuel Welter dus, dat won de Buma Award nationaal. En over muziek gesproken, er is veel kritiek op de organisatie rondom het concert van Kanye West in het Gelredome in Arnhem de afgelopen dagen. Veel fans stonden nog buiten in de rij toen het optreden al was begonnen. Sociale media werd geklaagd over lange wachttijden, slecht crowd management. Maar ook na afloop ontstonden problemen. We hebben filmpjes gekregen van bezoekers die naar bussen moesten zoeken, uitgangen. Maar ook op het station Arnhem Centraal was het rond middernacht nog overvol. Mensen die uiteindelijk dus de trein hadden gemist en dan maar in de hal op de grond gingen liggen. In afwachting van de eerste trein vanochtend naar huis. Leuk hoor, avondje naar Kanye.

0: De tekst is eigenlijk gewoon een liefdesbrief aan de vrouw van de tekstschrijver Bernie Taupin. Maar Elton John maakt het een van zijn grootste comebacks van het album, Too Low for Zero. I guess that's why they call it the blues. Met natuurlijk op mondharmonica Stevie Wonder.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Platen hebben een intro. Dat zonder intro heb je geen plaat. Maar sommige intro's zijn echt iconisch. Dat je eigenlijk in een paar seconden al genoeg hebt om te weten, ja, dat is die. Zou je op basis van deze paar seconden weten welke plaat het is?
1: Een goed begin.
0: Misschien wel. Ik hoop het wel. Het is namelijk een plaat die ik vanochtend graag wil draaien. En daarom heb ik gekozen voor Een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje deze dinsdagochtend. Dus op basis van deze paar seconden graag heb ik dan van jou de titel en de artiest.
1: Een goed begin.
0: Dat mag je sturen naar frank@gld.nl of maak even een appje in de app van Omroep Gelderland. Het berichtje komt direct binnen hier in de studio. Joy zit klaar. Die verzamelt de goede antwoorden. En dan heb je zo'n 20 minuten de tijd nu.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Zuuk. Daar is het 12,3 en in Doetinchem daar is het 13 graden. Vandaag wordt het maximaal 17 of 18. Met een mix van zon en wolken en vooral vanmiddag valt er regelmatig een buitje. Soms komt het dan tot onweer en windstoot en ook tussen de buien door waait het best stevig hoor vandaag. In Doetinchem zijn gisteravond, over wind gesproken, meerdere marktkramen omgewaaid door een plotselinge windvlaag in de Raadhuisstraat. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest er wel aan te pas komen om alles veilig te stellen en de schade wordt verder opgenomen. En onze premier Rob Jetten was op bezoek bij een piekbelaster in Uddel en hij is enthousiast over de Gelderse stikstofaanpak. Volgens hem laat Gelderland zien dat je met boeren, gemeenten en provincies samen verder kunt komen dan met beleid uit een ivoren torentje in Den Haag. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 9 minuten extra over 5 kilometer.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
7: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Goedemorgen Gelderland.

Die wind die hoorde je wel, hè, gisteravond. En de komende dagen ook wel is de wind wel aanwezig in Gelderland. Kadans en de wind en hoe dat gisteren huishield in Gelderland, zie je ook bij ons op de site gld.nl. Vandaag geen verhoor in de corona-enquêtecommissie. Gisteren was daar Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, die achter het tafeltje mocht plaatsnemen. En heeft stevig uitgehaald naar zijn collega-burgemeesters die tijdens de coronaperiode niet meer wilden handhaven. Een gruwel noemde hij dat. Hij is gisteren 3 uur lang verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Hij speelde namelijk destijds een centrale rol. Hij was de voorzitter van de Veiligheidsberaad van al die burgemeesters. Hij zegt, een burgemeester moet altijd handhaven. Als je het laat lopen, dan ondermijn je ook je collega's. Regels worden dan minder geloofwaardig. En als hij terug moest kijken op de coronaperiode, heeft hij inmiddels al gezegd, ja, de communicatie die kon soms beter. Er moest meer aandacht zijn voor sociale gevolgen. Ook vooral voor de jongeren. Maar over zijn eigen rol was Hubert Bruls gisteren heel duidelijk. Ik zou het niet anders hebben gedaan. Benieuwd wat deze week bijvoorbeeld premier Mark Rutte, oud-premier Mark Rutte en toen nog ambtenaar, maar ook inmiddels oud-premier Dick Schoof zeggen over de coronaperiode. Die komen ook nog aan de beurt. Die zijn volgens mij vrijdag te gast bij de enquêtecommissie. Hey.

0: James Blunt en Stay the Night op Radio Gelderland. 7:10. Paul uit Doesburg die zegt: het duurde even voordat het kwartje viel, maar ik weet hem.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, Paul, kun je zeggen, je hebt hem ook helemaal goed. Net als Gert en Hans en Sandra en Leon inderdaad. Zij reageerden allemaal op dit intro.
1: Een goed begin.
0: En dat zijn echt maar een paar seconden, maar dat is voldoende als het een goed intro is. En dit is een goed intro. En dus wordt het door onze luisteraars herkend. En kan ik hem helemaal draaien. Rupert Holmes vandaag in een goed begin. Met de Piña Colada song. Escape.

Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Rupert Holmes. Met de... Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Rupert Holmes. Met de Pina Colada song.

0: U2, Ed Sheeran en Taras Topolia. Yours Eternally. En daarvoor hadden we Rupert Holmes. En Escape. Als een goed begin is het halve werk op Radio Gelderland. 7:10. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou ja, ik denk dat je op menig plek in Gelderland al gauw weer het raam snel dicht doet vanwege de regen. Ik deed in elk geval gisteravond, zo vlak voor het slapen gaan wel, Johnny Willemsen. Ik was verbaasd hoe er zeer het tekeer ging opeens.
2: Ja, inderdaad. Het waren een paar flinke buien. Er was in de avond inderdaad gisteren lokaal zelfs onweer erbij. En nu zijn er inderdaad ook wat buien. Er zitten er een paar boven de Achterhoek. Maar ook wat nieuwe die het westen van Gelderland binnenkomen. Ertussen is het een tijdje droog. Er zijn ook wat opklaringen. Dus hier en daar zelfs de zon eventjes te zien. Dus weer een van alles wat, dagje.
0: Ja, maar kunnen we van deze week zeggen dat gisteren misschien, ondanks dan het onstuimige einde, toch wel misschien de mooiste dag van de week was?
2: Goh, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk als je het weekend, komende weekend bij deze week telt, zeker niet.
0: Oh.
2: Want er komt mooier weer aan. Maar ja, tot en met vrijdag is het wel wisselvallig.
0: Ja, gewoon de werkweek.

0: Ik is voor de rest van de week wisselvallig, ja.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Want wat komt er nog aan?
1: Vandaag zonnige momenten, maar ook enkele buien. De meest felle buien zijn voor de tweede helft van de middag en de vroege avond. Dat zijn buien met onweer, mogelijk hagel en ook kans op windstoten. Echt, kan hier en daar weer flink spoken. Bij zonnige momenten is het een graad of 17 bij een matige wind uit het westen.
0: Oké. Okay. En de rest van de week blijft het een beetje dat verhaal?
1: Ja, inderdaad, een graad of 17. Soms zon, ook regelmatig een bui. Ook morgen zou daar onweer bij kunnen zitten. Donderdag en vrijdag is die kans wat kleiner. En kan het soms bijvoorbeeld ook een tijdje regenen in plaats van dat het losse buien zijn. Maar vanaf vrijdagmiddag knapt het eigenlijk op. Dus vrijdagavond en zeker het weekend ziet er heel goed uit. Dit weekend veel zonneschijn. Temperatuur gaat ook wat omhoog. 21, 22 graden. Dus prima weer.
0: Oké. Okay. Nou, dan houden we ons daar een beetje aan vast als we deze week zat worden, die buien. Maar tussen de buien door is het ook gewoon droog. Dat is een gegeven. Ja. Johnny, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
1: Tot over een uur.
0: Jette, onze premier, was op bezoek bij een boer in Gelderland en was onder de indruk en zeer te spreken over die aanpak. Daar waren we bij, dat hoor je zo meteen na 7 uur. En natuurlijk een nieuw plaatdelict uitgekozen door de platenpolitie. Kijken of je kunt herkennen over welke plaat het gaat, waar vandaag dan weer iets mis mee is. Maar eerst je dagelijkse dosis Elvis Presley, Guitar Man.

0: je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen. En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
6: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
5: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
7: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
5: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel hoor. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel, 5 minuutjes. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk, 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein, 6 minuten extra reistijd.
0: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
13: Pap, de vloer bezig.
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Hare Krishna, My Sweet Lord, George Harrison was dat. Nou, dan zijn we helemaal vroom en goed begonnen, toch? Zo'n dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend 9 juni staat er op de kalender. En ik ben nat geregend op de fiets. Maar dat zal voor heel veel mensen in Gelderland vanochtend gelden die naar buiten moesten. Want het is buiig weer. En dat gaat vast vaker gebeuren deze week. Het wordt vandaag niet warmer dan 17 of 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er valt vanmiddag geregeld een bui. Kan ook even spoken met onweer en windstoten. En er staat een stevige wind. Ook vandaag, maar de rest van de dagen. Gewoon wisselvallig juni weer, zeggen we dan toch. Zometeen een nieuw dossier in ons spelletje Plaat Delict. Maar eerst een greep uit het nieuws van vandaag. Onze boodschappen kunnen volgend jaar flink duurder worden. Dat schrijft het AD vanochtend. Supermarkten waarschuwen dat prijzen met wel 10% kunnen stijgen. Door onder meer de suikertax, de vrachtwagenheffing en hogere energie- en loonkosten. Ook internationale ontwikkelingen zoals de onrust in het Midden-Oosten dragen volgens de sector bij aan de prijsstijgingen. De groei van het aantal banen kan de komende jaren afremmen als die energieprijzen zo hoog blijven. Dat verwacht het UWV. In het geval komen er tot over 2 jaar nog zo'n 75.000 banen minder bij. Vooral in de industrie, de transport en de uitzendbranche. Maar ja, de vraag naar personeel, bijvoorbeeld in de zorg en de ICT, blijft wel groeien. En terwijl Kanye West gisteravond in Arnhem optrad voor duizenden fans, stal in Nijmegen een 6-jarige jongen de show op TikTok. Dylan bouwde thuis zijn eigen concert na, compleet met podium, lichtshow en zijn favoriete nummer Runaway. Zijn mini-optreden ging viral en is inmiddels al meer dan 150.000 keer bekeken. Nou, mocht je benieuwd zijn en er dus nog een viewtje bij doen, hoe deze Nijmeegse superster dat doet, die video kun je nu bekijken bij ons op de site gld.nl. En als we het dan toch over muziek hebben, Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen voor de grootste hit van 2025. Zijn nummer Echte Liefde is te koop werd het meest gedraaid en gestreamd in Nederland. De zanger van 19 schreef het lied deels zelf. Op Spotify is het al meer dan 58 miljoen keer beluisterd. Echte Liefde is te koop.

En er was ook nog een prijs voor een geldlander. Want Marcel Veenendaal uit Ede, de zanger van Direct, de Haagse band, zij kregen gisteravond de Buma Lifetime Achievement Award. Gefeliciteerd.

0: Tina Turner en Typical Mail. Bij ons op de site gld.nl en ook op de socials zie je beelden van het bezoek van SGP-leider Christoffer en onze premier Rob Jetten. Die waren samen op een boerenerf in Uddel. De premier deed dat op verzoek van Stoffer. Die had hem daartoe uitgenodigd tijdens een stikstofdebat. En toen had Jetten gezegd, nou, dat is goed, dat beloof ik. En belofte maakt schuld. Dus ze waren te gast op het boerenbedrijf van Erik en Corine van Essen. En Jetten is duidelijk enthousiast over onze aanpak in Gelderland. Maar waarom?
1: Omdat waar Politiek Den Haag de afgelopen jaren eigenlijk veel te weinig duidelijkheid heeft geboden, de provincie hier samen met gemeente en boeren het heft in eigen hand heeft genomen.
2: Op het boerenbedrijf van Erik en Corine van Essen in Uddel ging Jetten in gesprek over de stikstofproblematiek.
3: Ja, super. Ik bedoel, dat deed hij goed. Had een heel open gesprek. Overal inderdaad ook wel over de stikstofproblematiek. En nou, we hebben het ook over de koeien, dat we natuurlijk echt grondgebonden zijn. Met heel veel land, met heel weinig koeien.
1: Dit is een boerenbedrijf waar de afgelopen jaren al echt heel nadrukkelijk is gekozen voor een prachtig agrarisch natuurbeheer. Wat op een hele verantwoorde manier hier ondernomen. Ja, en dan is het heel cru als je dan met landelijke keuzes eigenlijk voor de voeten wordt gelopen. Dus hoe kun je straks bij het landelijk beleid ook echt die ruimte geven juist aan dit soort bedrijven? Dat was eigenlijk de belangrijkste vraag die ik van hem meekreeg.
0: Ja, beelden van het bezoek en meer van wat Jette en broer Erik hebben besproken zie je dus bij ons online. En zometeen na de Miracles, de platenpolitie. Met een nieuw plaatdelict. Weer is hier een verdachte plaat op vrije voeten. We hebben jouw hulp nodig om hem op te sporen. Blijf luisteren, help zoeken. Dit zijn de Tracks of My Tears.

0: The Tracks of My Tears van The Miracles.
1: Plaat delict.
0: Het is 8:10.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal voor van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los dit op en dan maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van ons een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van dit plaatdelict. Wij behandelen vandaag een ogenschijnlijk simpel geval. Echt zo eentje waarvan je misschien op het eerste gezicht denkt, ja, feestje, liefdesverriet, klaar. Maar als je naar de tekst luistert, zit er toch wel meer in. Het gaat om een incident tijdens een verjaardagsfeest dat volledig uit de hand loopt. We hebben als platenpolitie natuurlijk de nodige getuigen gesproken. En volgens hen verliep de bijeenkomst aanvankelijk zonder problemen. Totdat een jonge man, een Johnny, onverwacht verschijnt in gezelschap van een andere vrouw. Dat is Judy. En voor de organisator van het feest, de jarige zelf notabene, komt dit als een complete verrassing. Aanwezigen hebben gezien hoe de stemming direct omslaat. Van muziek, taart en gezelligheid was plotseling geen sprake meer. Het slachtoffer houdt het uiteindelijk niet droog en verlaat zichtbaar geëmotioneerd de feestlocatie. Onderzoekers spreken van een pijnlijke zaak van openbaar liefdesverraad op een moment dat eigenlijk juist feestelijk had moeten zijn. Dus een duidelijke zaak van verraad, emotionele schade en verstoring van een feestelijke bijeenkomst. Het ontregelen van een verjaardagsfeest. Wie zoeken wij? Een Amerikaanse zangeres, slechts 17 jaar oud toen dit werd opgenomen. Dit was begin jaren 60. En de zaak speelt zich af tijdens een bijeenkomst. Eigenlijk dus bedoeld om iets te vieren. Iemand verpest die verjaardag door duidelijk met de verkeerde persoon binnen te komen. Een herkenbaar en goed raadbaar plaatdelict. Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Ik wil van jou de titel en de artiest. Ik zeg succes. Denk er maar eens goed over na. En luister ondertussen naar Charlie Putt. En dit is Beat Yourself Up.

Peter en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: voordeeluitjes.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
5: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het 12,3 in Meteren 13 graden. Het weer in Gelderland, vandaag wordt het maximaal 17 of 18 graden. Mix van zon en wolken, vooral in de middag valt er regelmatig een bui. Er kan ook onweer en windstoot bij zitten. En ook tussen de buien door waait het stevig vandaag. In Putten moet een zogeheten autovoeler €1000 betalen als hij nog één keer aan geparkeerde auto's zit om te checken of ze op slot zijn. De gemeente grijpt in naar meerdere meldingen van onrust en diefstalpogingen in verschillende buurten. Een autovoeler. En bij de dierenambulance in Barneveld loopt de werkdruk op door een tekort aan chauffeurs. Vrijwilligers draaien extra diensten en zonder versterking dreigt zelfs dat de ambulance een dagje stil komt te staan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. Even kijken. Selectie. Twee files die er bovenuit springen. Langer dan 10 minuten vertraging. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 17 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. Ook daar 10 minuten vertraging. En de rest, ja, dat is allemaal klein grut.
6: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With the OG.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

Billy Joel en My Life op Radio Gelderland. 8:08 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. Een leuk verhaal in de Gelderlander om te lezen. Van Deest naar het Vaticaan. Dat is een interview met de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad, Paul Bekkers uit Deest. Die had bij zijn kennismaking met paus Leo witte tulpen en gele tulpen meegenomen. En toen zei de paus: bedankt voor die bloemen. En dat is natuurlijk een grapje, want bij zijn eerste paasboodschap was deze paus juist vergeten Nederland te bedanken voor de traditionele bloemen bij het Urbi et Orbi. Dus dan heeft hij dat deze weer goed gemaakt. Maar die Paul Bekkers uit Deest, die noemt zijn nieuwe functie met niet te vergelijken. Want Vaticaanstad is natuurlijk heel klein, maar heeft heel veel ambassadeurs en is ook heel invloedrijk. De paus heeft geen leger, maar wel een enorme invloed, morele invloed. Zijn woorden tellen zwaar, zegt de Nederlandse ambassadeur. Bekkers groeide op dus in Deest, studeerde in Nijmegen en blijft ondanks zijn internationale carrière nauw verbonden met het land van Maas en Waal. En nu vertegenwoordigt hij ons dus, Nederland, in misschien wel het kleinste, maar machtigste land ter wereld. Vaticaanstad. Staat in de Gelderlander vandaag.

0: Lily Allen en 22, dus 12 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Dank allemaal voor het meedenken en het oplossen van dit dossier. Want het is wederom gelukt. Dat is mooi, daar zijn we blij mee bij de platenpolitie. We hadden te maken met een nummer over tienerliefdesverdriet op een verjaardagsfeestje. Deze plaat vertelt het verhaal van een meisje dat ontdekt dat haar vriend Johnny er vandoor is met een ander meisje, Judy, op haar verjaardag. Ze is er kapot van. Ze besluit, ik mag huilen als ik dat wil. Het is mijn feestje. En Johnny laat het meisje dus in de steek voor Judy en komt binnenlopen op het moment dat ze de verjaardag viert. Wist je dat het lied ook een vervolg heeft gekregen trouwens? Het verscheen een paar maanden later, dat vervolg, in 1963. Daar krijgt ze haar wraak, hoor. Ze wint Johnny terug. Ze gaat namelijk naar een ander feestje. Daar zijn Johnny en Judy ook weer. En om Johnny jaloers te maken, kust ze dan met een andere jongen op de dansvloer. Nou, Johnny wordt woedend en slaat die andere jongen en rent terug naar de zangeres. Hij dumpt dan Judy ter plekke en is dan weer terug bij zijn oude vriendin. En dan is het tijd om de beurt aan Judy om te huilen. Lekker peur. Dat is een beetje de wraak van de zangeres. Maar wie is die zangeres? En hoe heet dat nummer? Hoe heet deze plaat delict? Onder andere Jack reageerde, Truus, Ellen uit Eerbeek, Jolanda, Token. Maar ook Paul uit Doesburg. Paul, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Frank, met Paul hier.
0: Hallo daar. Ja, had je hem gelijk door?
2: Ja, dat duurde niet zo heel erg lang. Het thema kwam bekend voor, dus ja.
0: De zangeres moest je nog wel even opzoeken, hè, hebt hij?
2: Ja, nee, dat is wel heel lang geleden. Dus we zaten heel erg jong toen dat uitkwam.
0: Ja, maar jij hebt wel nog iets toegevoegd. Je zegt, volgens mij is er ook nog een modernere versie van.
2: Ja, dat is volgens mij ergens in de jaren 80 of 90 uitgekomen. Volgens mij was dat van ene Dave Stewart. De zangeres weet ik niet. Ja, ik kan alleen dat zo gauw niet meer vinden. Maar...
0: Grappig, hè, dat zo'n verhaal dus van Leslie Gore dan ook weer een vervolg krijgt. Maar dat het dan ook weer een nieuwe cover krijgt. Ja, dat is natuurlijk... Wel ontzettende rotstreek van die gast.
2: Ja.
0: Hè?
2: Nou, ja,
0: op haar absoluut. Verjaardag.
2: Dat doe je toch niet?
0: Dat doe je toch niet? Nee. Even kijken, voor de administratie. Wie is het met welk nummer?
2: Ja, het zou Leslie Gore moeten zijn. En het nummer heet It's My Party and I Cry If I Want To.
0: Helemaal goed, Paul. Ik ga het bewijsstuk voor jou draaien. En als jij even blijft hangen, dan noteert Joy ook jouw gegevens. En dan gaan we het prijsje vandaag nog op de bus doen.
2: Nou, dat is leuk. Nou, dankjewel. En ik wens jullie een mooie dag toe.
0: Ja, dat wensen we jou van harte terug, Paul. Een mooie dinsdag. Dank voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan. Dag hoor.

0: Leslie Gore met It's My Party.
1: It's my party and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. You would cry too when it happens to you.
2: It's my party and I cry if I want to, cry if I want to. Van Leslie Gore. Daar denk ik aan.
3: Hoi Frank, met Jolanda uit Loenen. Ik durf het nu wel te gokken. Ik denk dat het Leslie Gore is met It's My Party. Een hele fijne dag gewenst.
4: Nou, goed hoor allemaal. Inderdaad, Leslie Gore en It's My Party. Heb jij nou misschien ook nog een tip voor de platenpolitie voor een platenlicht? Dan kun je die doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
5: Zaak gesloten.

mee en Bluff. En ik ben niet meer bang. En daarvoor is platelijk met Leslie Gore. Het is 7:50. En het ging er gisteren nog even stevig op met wind en regen. Ook toen ik naar bed ging, dacht ik even van... De parasol op het balkon naar binnen halen. En ik zie bij ons op de site van Omroep Gelderland beelden van de markt... in

0: Doetinchem, Marktkramen en de Raadhuisstraat. Die zijn beschadigd door een harde windvlaag gisteren. Plotselinge windstoot. Daardoor vielen de kramen om en schoven weg. Gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Maar het ging er even stevig op, hè, Johnny? Goedemorgen.
1: Ja, klopt. Dat was op meer plekken in Nederland het geval. Inderdaad, ook in Gelderland. Een paar fikse buien met soms ook onweer. En inderdaad windstoten. Ja, die zouden we later vanmiddag en begin van de avond kunnen we die weer krijgen. Dat is een code geel voor de tweede helft van de middag en het begin van de avond. Vanwege dus die buien met mogelijk onweer en windstoten.
0: Ja, voor vanochtend nog niet echt een waarschuwing. Maar ik krijg een appje van Ton die zegt hier net een flinke bui met onweer in Uggelen. Ja. En ik moet zeggen, ik kijk nu naar buiten. Het is alweer weg, maar echt bizar. 20 seconden geleden zaten we hier naar buiten te kijken. Van nou, de sluizen gaan open. Het kwam hier echt met een bakken uit de lucht.
1: Ja, het zijn korte en felle buien. Ja. En inderdaad, net ten zuiden van Apeldoorn zat er ook wat onweer op een kwartiertje geleden. Dus dat kan vanochtend al een klap onweer. Vanmiddag zijn ze wel wat feller, dus die kans op windstoot is vanmiddag groter. Ja, het is vandaag een afwisselende dag. Soms schijnt de zon en even later komt het er weer met bakken uit. Dat gaan we dus vooral vanmiddag en vanavond krijgen we dat nog steeds hebben. En tussen de buien door wordt het een graad of 18 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten.
0: Ja, maar als het zo naar beneden komt vallen, dan koelt het echt gelijk een paar graden af, neem ik aan.
1: Ja, dan ligt de temperatuur rond de graad of 13 als het even flink plant. Ja.
0: Ja. Is dat het recept voor de rest van de week ook?
1: Nou, in ieder geval ook voor morgen. Ook morgen in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. Misschien ook hagel. Donderdag en vrijdag houden het niet droog, maar zijn die buien veel minder fel. Dus dan valt er gewoon regen. En in de loop van vrijdag knapt het al wat op. Wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. En dat is een voorbode voor een mooi weekend. De temperatuur in het weekend gaat omhoog naar ruim 20 graden. En dan is het droog met veel zon.
0: Oké, nou dan zouden we dit weekend weer kunnen gaan picknicken in het park. En als we dan allemaal een taart bakken en die met elkaar delen, dan wordt het gezellig. Afgelopen weekend is dat ook gedaan, daar waren we bij. Dat hoor je zo meteen na 8 uur. Heel veel taart, maar eerst Thin Lizzy. When I-

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
6: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
5: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
7: Zag je?
5: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. De langste files van dit moment staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Knooppunt Hoevelaken, 15 kilometer langsrijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Heerde en Epe, 4 kilometer met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
9: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het archief van het voormalige Boudatius College in Zutphen is officieel geschonken aan het regionaal archief Zutphen. Oud-docenten hebben de afgelopen jaren geholpen om het historische archief veilig te stellen. Het Boudatius College werd in 1920 opgericht als christelijk lyceum en groeide uit tot een belangrijke protestants-christelijke middelbare school in Zutphen. Na verschillende naamswijzigingen en fusies werd de school in 2019 onderdeel van het Elegant Lyceum. Vrijwilligers hebben onder meer bestuursnotulen, leerlingenrapporten, schoolkranten en foto's verzameld en bewaard. Het regionaal archief Zutphen gaat het materiaal nu ordenen, beschrijven en duurzaam bewaren. Naar verwachting wordt het archief in de loop van 2027 beschikbaar voor onderzoekers. PVV-leider Geert Wilders komt op 17 juni naar Didam om aanwezig te zijn bij een anti-AZC-bijeenkomst bij het oude gemeentehuis. De demonstratie wordt georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montfland. Volgens woordvoerder Ton van der Aarsen is de organisatie blij dat Wilders heeft toegezegd aanwezig te zijn. De bijeenkomst stond eerder gepland voor 30 mei, maar werd toen geannuleerd door meerdere andere demonstraties in diezelfde periode. Het exacte tijdstip waarop Wilders zal spreken is nog niet bekend en wordt later via sociale media bekendgemaakt. Een aantal trouwe Oranje supporters uit de Achterhoek slaat het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico over. Normaal gesproken bezoeken zij bijna ieder eindtoernooi, maar zij vinden de kosten dit keer te hoog. De politieke situatie in de VS zorgt daarnaast voor extra twijfels. De supporters hebben in het verleden meerdere WK's en EK's bezocht en kijken met veel plezier terug op de sfeer rond Oranje. Vooral de saamhorigheid onder supporters en de bekende Oranje Mars. Over de kansen van Oranje zijn de supporters voorzichtig optimistisch. Ze denken dat een goede start belangrijk is en zien mogelijkheden doordat Nederland niet tot de absolute topfavorieten behoort, waardoor het als underdog misschien wel kan verrassen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Het rijdt nog langzaam op een aantal plaatsen. Onder meer op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 met daar 10 minuten op onthoud. 10 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 is meer vertraging, want daar is een ongeluk gebeurd. Van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Elst en Westervoort 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
11: Dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
10: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
12: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
10: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op een aantal plaatsen rijdt het verkeer nog langzaam. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 6 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
14: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangaan Weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Barneveld en Hoevelaken over 3 kilometer. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Neulde en Amersfoort-Vathorst 4. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 13 en 14 juni wordt het landelijke Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is dé plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. 2 dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende erven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten en gezellige terrassen. Kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit rond 19:00. De locatie, midden in het prachtige buitengebied van Halle, biedt volop ruimte om te ontspannen, te genieten van muziek en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
11: hevige vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Een hele grote hit uit de jaren 80. Formatie UB40 en Sing Our Own Song. We hebben er weer de mooie lijst van muziek. Vandaag weer hier op Radio Ideaal. Wij zijn er met deze muziekservice tot aan 12 uur. En Rob de Brouwer die neemt je mee met weer een fantastische lijst. Met nu uit 2007, Snow Patrol en Shut Your Eyes.

Ja, een klein beetje terug in de tijd. Alweer zo'n 15, 16 jaar geleden. Alejandro. Je hoorde een opname van Lady Gaga. Ja, we gaan eens even kijken naar België. Want België behoort tot landen die de komende 50 jaar wellicht verdwijnen. Politieke grenzen die lijken misschien vast te liggen, maar de geschiedenis vertelt een ander verhaal. Van het Romeinse Rijk tot de Sovjet-Unie en Joegoslavië. Veel ooit herkenbare naties zijn verdwenen, gefuseerd of uiteengevallen. Kaarten veranderen vaak sneller dan we denken. Nu klimaatverandering, kustlijnen en hulpbronnen bedreigd en oude koloniegrenzen onder politieke en ethische druk komen te staan, is het mogelijk dat sommige van de huidige landen over 50 jaar er niet meer zijn. En België hoort daar.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Tijdens de zomervakantie wordt van 17 tot en met 21 augustus in Zelhem weer de jaarlijkse kindervakantieweek georganiseerd. Het evenement vindt plaats in het Pelikaanse Bos en staat dit jaar in het teken van het mysterie van de vergeten dokter, waarbij kinderen samen een spannend mysterie oplossen. Kinderen vanaf 6 jaar uit Zelhem en omgeving kunnen meedoen. Op het programma staan onder meer een lawaaioptocht, hutten bouwen, spellen, een nachttocht met overnachting, zwemmen en een feestelijke afsluiting voor ouders en kinderen. Daarnaast is er vooraf een kennismakingsmiddag. De kindervakantieweek is een geliefde traditie die volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers van de stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem. De inschrijving is inmiddels geopend. De nieuwe coalitie van de gemeente Oude IJsselstreek kiest voor een asielzoekersdorp met maximaal 448 opvangplekken voor een periode van 30 jaar. Hiermee wil de coalitie voldoen aan de spreidingswet en regionale afspraken. Het COA voert op dit moment gesprekken met grondeigenaren over mogelijke locaties. Als alles volgens planning verloopt, kan het dorp in 2028 of 2029 gerealiseerd worden. Daarnaast spreekt de coalitie opnieuw uit dat Dru Industriepark behouden moet blijven. Ondanks de financiële problemen die in 2024 aan het licht kwamen, heeft de coalitie vertrouwen in de toekomst van het cultuur- en industriepark. De gemeente wil samen met de Dru werken aan herstel, investeringen en een positieve beeldvorming, zonder dat het dossier opnieuw een langdurig en slepend proces wordt. VVV Venlo heeft Marinus Dijkhuizen aangenomen als nieuwe hoofdtrainer. De 54-jarige coach heeft een contract voor 2 seizoenen getekend. Dijkhuizen heeft ruime ervaring als trainer bij onder meer Excelsior, NAC Breda, FC Utrecht en De Graafschap. Volgens Dijkhuizen sprak het ambitieus plan van VVV Venlo hem aan en wil hij samen met de club een talentvol en ambitieus team opbouwen. De aanstelling past binnen de vernieuwingen die de afgelopen maanden bij VVV zijn doorgevoerd. De trainer moet een belangrijke rol spelen in het nieuwe hoofdstuk en de lange termijnvisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

gingen terug in de tijd. En in de jaren, midden jaren 80 was het een hit voor Rockwell. En je hoorde Somebody's Watching Me. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender, ook vandaag op deze dinsdag. Want wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nou, dat is onder andere de Canadese acteur Michael G. Fox. Hij wordt 65 jaar. En ook is vandaag jarig Amerikaans acteur Johnny Depp. En hij viert eveneens, alweer in de 60 is hij, 63 jaar viert hij vandaag. Ook is vandaag jarig een Kroatisch-Nederlandse model, zangeres, actrice. Misschien ken je de stem wel een beetje, deze.

Ja, het is Tatjana Simic. En zij viert vandaag haar 63ste verjaardag. En die 63 jaar, die tikt ook een Nederlandse zanger aan. Ook presentator. Enkele jaren geleden nog even live gezien. Hij is de zanger van deze band.

Ja, nog steeds een hele leuke band en nog in originele bezetting. Hè? Allemaal schoolmaatjes van elkaar, ze zijn er allemaal bij elkaar. Treden heel af en toe nog op. De zanger Erik van der Hof van Roberto Giacchetti aan de scooters. Hij wordt 63 jaar. En vandaag is jarig Nederlands pianist Jan Veen. Hij wordt 60 jaar vandaag. Nederlands televisiepresentatrice Dionne van der Graaf viert haar 57ste verjaardag. Voormalig Nederlands voetballer Wesley Sneijder wordt 42 jaar. En als laatste in de lijst. Oh nee, we hebben er nog eentje, een voetballer zie ik. Ja, we hebben nog, die mogen we niet overslaan, want dat is, ja, dat is Klose. Miroslav Klose, Duitse profvoetballer, 48 jaar. En als laatste in de lijst, Matthew Bellamy. Dan zul je denken, dat is er eentje van de Bellamy Brothers. Nee. Dat is eigenlijk van deze band. Ja, het is de Britse rockband Muse. En hij is de frontman, deze Matthew Bellamy. Hij wordt 48 jaar. Ik zeg vandaag op deze dinsdag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Je hoorde achtereenvolgens Anastasia met Left Outside Alone. Wel een snelle, samen met Maan, die grote hit Blijven Slapen. En zojuist de laatste spiksplinter nieuw van Ilse de Lange en Get It Right. Op naar 11, naar het nieuws en reclame. Daarna zijn we snel bij je terug in deel 2.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megafestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. De nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
6: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
7: Geen idee. Snoeien?
6: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
7: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
7: Top, gaan wij iets leuks doen.
8: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

eind jaren 90 had Stevie Wonder nog een hit met deze 98 Degrees. We gingen terug naar 1998 en het heette Through Your Heart. Welkom in deel 2. We zijn tot aan 12 uur met dit programma hier op Radio Ideaal, de muziekservice. Met de fijne mix van muziek, oftewel onze fijne Feel Good Music. En we gaan nu terug, kleine 2 jaar terug in de tijd. Een opname van Pommelien Thijs samen met Mo.

Nederlandstalige opname weer tussendoor van Richelle van Ling. En dat heette dan Met Mijn Ogen Dicht. Ja, we gaan even naar wat dierennieuws. Dit is heel belangrijk, want het zijn 8 voedingsmiddelen die je absoluut niet aan je hond moet en mag geven. Op nummer 8 staat koffie en thee. Heel slecht is dit voor de hond. Want dit verhoogt zelfs ook de hartslag en zelfs stuiptrekkingen kan veroorzaken. Op 2 gekookte botten. Je zou wel zeggen dat dat lekker is voor de hond, maar doen we het niet. Deze kunnen versplinteren en verstoppingen of scheuren in de spijsverteringskanaal geven van de honden. Op 6 alcohol. Natuurlijk ook is dat giftig voor honden. En dan op de nummer 5 is xylitol. Dat is kunstmatige zoetstof. Die in veel suikervrije producten zit, zoals bijvoorbeeld kauwgom, snoep, gebakken producten. Ook dat kan heel slecht zijn. Op nummer 4 de avocado. Dat bevat een stof persine. Die braken en diarree kan veroorzaken bij honden. De top 3 is uien en knoflook. Zowel rauw als gekookt zijn schadelijk voor de gezondheid van honden. Deze kan leiden tot zelfs bloedarmoede. En ook lusteloosheid en het geel worden van tanden. De nummer 2 zijn druiven El Sultana's. Ja, hoewel ze gezond klinken druiven, is het niet goed voor de hond. Symptomen kunnen zijn braken, lusteloosheid en gebrek aan eetlust. En de absolute nummer 1 is chocolade. Dat is bekend. Het is giftig voor honden. In het ergste geval, ja, het is braken, diarree, stuiptrekkingen en kan zelfs de dood veroorzaken voor honden. Dus let hier even op.

0: Nieuws over honden en wij gaan even toe naar een nieuwsfeitje wat ik er altijd uithaal van de afgelopen week. En dat gaat ook wel weer over dieren, insecten namelijk, want termieten die vestigen zich steeds vaker in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NVWA. De insecten die komen van nature niet in Nederland voor, maar zijn hier met name terechtgekomen via internationale handel in houtige planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietsoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten die kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers die adviseren de overheid om maatregelen tegen termieten te nemen. In 2019 werd voor het eerst een melding gemaakt van termieten en dat was in Zuid-Holland.
1: It's a rainy afternoon, 1990.

0: kleine 4 jaar geleden kwam deze uit van Duncan Lawrence en de Electric Life. Ja, je weet het dat wij iedere eerste maandag van de maand, dan gaan wij over met dit programma naar Schijven voor Bedrijven. En dat is een programma voor en door bedrijven. 2 uur lang bepaalde favoriete platen voor een bedrijf, winkel, instelling. En zit je op dit moment te luisteren met je afdeling, je team, je collega's. Jullie kunnen ook heel vrijblijvend meedoen. Het is heel makkelijk, je hoeft alleen maar te mailen en je aan te melden. En van ons krijg je een mail terug. We kunnen een blanco lijst sturen. We kunnen een lijst sturen met nummers die je fijn allemaal kunt aanvinken. En wat eigen keuzes bij doen. Dat is allemaal mogelijk. Het enige wat je hoeft te doen is even aan te melden via de e-mail bedrijven@radioideaal.nl. Dus bedrijven@radioideaal.nl.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Ja, toepasselijk eindplaatje. Get the party started. Gaan we zo dadelijk doen. Je hoorde formatie Pink. Goed, dit was die voor de dinsdag. De muziekservice. Morgen vroeg om 10 uur. Dan melden we ons weer met een nieuwe editie. Ik zeg voor nu een hele fijne dag gewenst. En blijf gezellig luisteren hier hè, naar Radio Ideaal. We spreken elkaar weer morgen vroeg.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het archief van het voormalige Baudatius College in Zutphen is officieel geschonken aan het regionaal archief Zutphen. Oud-docenten hebben de afgelopen jaren geholpen om het historische archief veilig te stellen. Het Baudatius College werd in 1920 opgericht als christelijk lyceum en groeide uit tot een belangrijke protestants-christelijke middelbare school in Zutphen. Na verschillende naamswijzigingen en fusies werd de school in 2019 onderdeel van het Elegant Lyceum. Vrijwilligers hebben onder meer bestuursnotulen, leerlingenrapporten, schoolkranten en foto's verzameld en bewaard. Het regionaal archief Zutphen gaat het materiaal nu ordenen, beschrijven en duurzaam bewaren. Naar verwachting wordt het archief in de loop van 2027 beschikbaar voor onderzoekers. PVV-leider Geert Wilders komt op 17 juni naar Didam om aanwezig te zijn bij een anti-AZC-bijeenkomst bij het oude gemeentehuis. De demonstratie wordt georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montfland. Volgens woordvoerder Ton van der Aarsen is de organisatie blij dat Wilders heeft toegezegd aanwezig te zijn. De bijeenkomst stond eerder gepland voor 30 mei, maar werd toen geannuleerd door meerdere andere demonstraties in diezelfde periode. Het exacte tijdstip waarop Wilders zal spreken is nog niet bekend en wordt later via sociale media bekendgemaakt. Een aantal trouwe Oranje-supporters uit de Achterhoek slaat het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico over. Normaal gesproken bezoeken zij bijna ieder eindtoernooi, maar zij vinden de kosten dit keer te hoog. De politieke situatie in de VS zorgt daarnaast voor extra twijfels. De supporters hebben in het verleden meerdere WK's en EK's bezocht en kijken met veel plezier terug op de sfeer rond Oranje. Vooral de saamhorigheid onder supporters en de bekende Oranje Mars. Over de kansen van Oranje zijn de supporters voorzichtig optimistisch. Ze denken dat een goede start belangrijk is en zien mogelijkheden doordat Nederland niet tot de absolute topfavorieten behoort, waardoor het als underdog misschien wel kan verrassen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Een zomerwandeling in een oud gebied tussen de esdorpen Geesteren en Gelselaar, vlakbij de grens van Gelderland en Overijssel. Op zondagmiddag 14 juni nemen de natuurgidsen van IVN Noordmidden Achterhoek belangstellenden graag mee om een route over zandwegen en boeren-esparen langs weilanden en door bossen. Dwars door het coulissenlandschap van de Achterhoek, doorsneden met water. De gidsen vertellen onderweg over het landschap, de beken en de flora en fauna van het gebied. De beken zijn en waren van groot belang voor dit gebied, met name voor de afwatering van het overtollige water naar onder andere het Twentekanaal, maar ook zorgden zij voor het transport van goederen. Later, na ongeveer 1850, verloren deze waterwegen hun functie, gedeeltelijk door concurrentie van de verbeterde infrastructuur van wegen en treinverbindingen. De wandeling op zondag 14 juni start om 2 uur vanaf café-restaurant Baan in Geesteren. Aanmelden is niet nodig, onderweg is er een koffiepauze en de wandeling duurt ongeveer 2 uur.
0: Radio Ideaal

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica, de zaak waar service nog voorop staat.
10: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
11: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke Foodtruck Festival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. De vorige editie trok ruim 15.000 bezoekers. Ook dit jaar rekent de organisatie op een druk bezocht weekend met bezoekers uit Zutphen en de wijde regio. Tijdens het festival verandert de IJsselkade in een kleurrijk openluchtterras aan het water. Bezoekers kunnen eten, drinken, genieten van live muziek en blijven hangen met uitzicht op de IJssel. Dit jaar krijgt het terrein een extra zomerse uitstraling met tropical hangouts, kleurrijke zitplekken en zomerse hoekjes. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens, van Indonesisch, Mexicaans, Surinaams en Italiaans tot burgers, barbecue, ambachtelijke snacks, ijs, churros en zoete specialiteiten. Ook zijn er vegetarische en vegan opties. Bij het dranklokaal zijn onder meer bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar en nieuw dit jaar is de cocktailbar. De muziek loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn er op zaterdag en zondag extra activiteiten voor kinderen. Op zaterdag kunnen kinderen van 1 tot 5 uur genieten van straattheater van Uitvinder Bel. Op zondag is er van 1 tot 5 uur een ballonnenartiest aanwezig. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks zijn te vinden op www.smaakaandekade.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Momenteel 2 kilometer en nog geen 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorde moet zijn.
5: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
8: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
10: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
11: Of zo.
12: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
9: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
12: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.
2: Alone.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Meerdere marktkramen zijn gisteravond weggeblazen door een plotselinge harde windvlaag. Verschillende kramen vielen om of schoven weg. Ooggetuigen zagen dat de kramen met flinke vonken neerkwamen. Gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer kwam naar de Raadhuisstraat om de situatie veilig te maken en te voorkomen dat er nog meer schade zou ontstaan. Een opbouwploeg werd ingezet om de kramen te herstellen en opnieuw vast te zetten. De beschadigde kramen zijn veilig platgelegd. De volledige schade wordt nog onderzocht. De organisatie bekijkt of er in de toekomst meer maatregelen nodig zijn. Dankzij de inzet van iedereen kon de markt gewoon doorgaan. Ria Lelieveld keert niet terug als wethouder van de gemeente Berkelland. Dat heeft zij bekendgemaakt via LinkedIn. Ze was sinds maart 2025 wethouder en volgde toen Gerjan Teeselink op, die naar Oost-Gelre vertrok. In haar afscheidsbericht noemt Lelieveld haar periode als wethouder een mooi, intensief en waardevol jaar. Ze bedankt inwoners, ondernemers, organisaties, collega-bestuurders, ambtenaren en de gemeenteraad voor de samenwerking. Tijdens haar ambtsperiode werkte zij onder meer aan het centrumplan van Ruurlo, het klompenpad bij Haarlo, verduurzaming van woningen en het wegen- en verlichtingsplan voor 2026 tot 2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft zij, na gesprekken, besloten zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn als wethouder. In de Achterhoek wordt vandaag nat en onstuimig weer verwacht. Het KNMI heeft tussen 3 en 9 uur code geel afgegeven vanwege onweersbuien die samen kunnen gaan met hagelstenen tot 2 centimeter en windstoten tot ongeveer 60 km per uur. Ook op andere plekken in Nederland geldt code geel. Het weer kan voor overlast zorgen in het verkeer en bij buitenactiviteiten. Het KNMI adviseert om uit de buurt van open water en open gebieden te blijven en roept automobilisten op extra voorzichtig te rijden. De zwaarste buien trekken naar verwachting later op de avond weg. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dag, buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboer Leghardsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarissen.nl.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Een echte

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 13 juni openen Royal Eikelkamp en het Living Lab Soil Valley in Giesbeek hun deuren voor de Techniekdag De Liemers. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar ontdekken hier op een interactieve en vooral leuke manier de wereld van de techniek. Van bouwen en programmeren tot experimenteren en onderzoeken, zelf doen staat centraal. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio verzorgen volop uitdagende activiteiten. Zo ervaren bezoekers hoe breed, innovatief en verrassend techniek is en welke mogelijkheden er in de regio liggen voor een toekomst in de techniek. De Techniekdag is gratis toegankelijk voor jong en oud en vindt plaats van 10 tot 4 uur op het terrein van InnoFields in Giesbeek. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op www.techniekdag.nl.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn een half uur extra bij je kwijt tussen Baarn en Barneveld. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En een ongeluk op de A28 Amersfoort Zwolle zorgt tussen Harderwijk Zuid en Elspeet voor drie kwartier vertraging. De A50 van Arnhem naar Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier extra door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein heb je voor het knooppunt Bankhoef op dit moment een kwartier extra nodig. Dan de N302 van Lelystad naar Kootwijk tussen Harderwijk in aansluiting met de A28, 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
0: Radio Ideaal.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf. Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijsvogels en gierzwaluwen passeren zijn lens en steeds draait het om meer dan wat je ziet. Het gaat om hoe het voelt. Deze expositie vangt het vluchtige en maakt het blijvend en laat zien hoe bijzonder het alledaagse kan zijn. De expositie van fotograaf Gerbert Voortman is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens, 10 minuten extra. Dan een half uur vertraging op de A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Knoopendel en Tiel-West. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A15 van Nijmegen naar Gorinchem tussen Ochten en Waddenooien een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en Elspeet. De A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatiday.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met Gerrit Vossers en nog wat agendaberichten. En wat hebben we verder vanavond nog? Op 13 juni dan start de Baakse Beek Kunstbiennale. En van Alice de Weggel hoor je wat dat precies inhoudt en wat het is. Voor de 17e keer wordt de Keppelrun georganiseerd. En Rob Meenhuis die vertelt daar straks meer over. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 9 juni. Het programma wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En de eerste plaat die Frank klaargezet heeft, dat is er eentje van de T-sets en die heet Ma Bellamy.
0: Achterhoek Totaal.

0: Lisette hoorde je met zijn Ma Bellamy. Geniet van het authentieke Achterhoekse landschap terwijl je met andere ogen kijkt naar klimaatveranderingen. Nou, dat betekent dat we gaan hebben over de Baakse Beek Kunstbiennale. En daar hebben wij over aan de telefoon Alice de Wegel. Goedenavond, Alice.
1: Hallo.
0: Ja, wat is de Baakse Beek Kunstbiennale precies?
1: Nou, de Baakse Beek Kunstbiennale, dat is een fietsroute van ongeveer 30 kilometer. En die gaat door de landgoederenzone rond de Baakse Beek en de Veengoot. En langs verschillende landgoederen, en dan moet je denken aan het Zelle, de Wierse, Mettler, de Wildeborg, Wientjesvoort, maar ook kasteel Ruurlo. En op al die mooie plekken, op die landgoederen, hebben wij kunstwerken geplaatst die van kunstenaars uit de regio. En die reflecteren allemaal op het thema klimaatverandering.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp, hè?
1: Zeker, zeker, ja.
0: Ja. Ja, het is de eerste keer, ja?
1: Ja, de landgoederen die ik zojuist noemde, die zijn ook heel erg daarmee bezig. En dat doen ze samen met het waterschap. Om ervoor te zorgen dat overal waar het te nat is, droger wordt. En waar het te droog is, natter wordt. Nou, dat zijn hele ingewikkelde projecten. Vraag me niet naar de technische details, dat weet ik allemaal niet. Maar het is eigenlijk een situatie die ze weer terug willen brengen naar hoe het vroeger was, waarbij het op natuurlijke wijze de natuur eigenlijk geborgd wordt voor de toekomst.
0: Mm-hmm. Ja, jullie hebben daarover contact gehad met het waterschap, maar jullie hebben ook contact gehad met Staatsbosbeheer, hè?
1: Ja. Eigenlijk heeft het Staatsbosbeheer werkt op dezelfde manier als het waterschap met dezelfde soort projecten. Die heeft natuurlijk ook met dezelfde problematiek te maken. Mm-hmm. Wij hebben 2 jaar geleden, toen we een soort pilot deden op landgoed Hakvoort, hebben we samengewerkt met natuurmonumenten. Die eigenlijk ook precies dezelfde problematiek ervaart. Daar gaan hele beuken, rijen gaan dood vanwege de droogte. En ook daar is men dus bezig, net als Staatsbosbeheer en net als het waterschap, om het water beter te reguleren, en zodat de natuur voor de toekomst behouden blijft.
0: Ja, en dat kunnen mensen nou natuurlijk allemaal zien, hè? Het is de eerste keer dat jullie deze biennale gaan organiseren. Hoe zijn jullie hier zo toe gekomen? Iets met IJsselbiennale, want dat ken ik dan toevallig ook.
1: Ja. Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt, want dat is een beetje ons grote voorbeeld. Ik doe dit niet alleen, gelukkig, dat zou ik niet kunnen. Ik doe dit samen met een bevriende kunstenaar, Lucie Scheltema. En Lucie is ook, die heeft zijn eigen voedselbos. Mm-hmm. En die is dus zelf ook vanuit die professie heel erg bezig met natuur en klimaat. En we zijn eigenlijk begonnen 2 jaar geleden. Ik vertelde net over landgoed Hakvoort. Dat bestond 700 jaar. En men heeft ons toen gevraagd om daar iets leuks te doen. Iets creatiefs.
0: Yeah.
1: En omdat die klimaatverandering hen, maar ook ons, zeer na aan het hart ligt, was eigenlijk die link al meteen gelegd.
0: Ja.
1: Wij maken ons allebei bezorgd om de natuur, maar tegelijkertijd genieten we er ook ontzettend van in onze mooie Achterhoek. En toen hebben we bedacht van ja, hoe kunnen we dat nou ervoor zorgen dat ook de mensen hier die hier wonen, dat ze niet alleen maar het gevoel hebben van nou, het is een ver van ons bedshow, die klimaatverandering. Maar nee, het gebeurt gewoon naast je huis, bij jou in de buurt. En het is een probleem van iedereen. En vaak wordt daar heel belerend en soms zelfs klimaatdrammerig over gedaan. En dat wilden we absoluut niet. En Lucie als kunstenares, die doet daar al veel in. En vandaar dat we toen al op de gedachte kwamen om een kunst, in de eerste instantie een kunstwandelroute op landgoed Hakvoort te organiseren 2 jaar geleden. En nu wordt dat dus iets uitgebreid, mm-hmm. Behoorlijk uitgebreid. Met een kunstfietsroute die 30 kilometer beslaat.
0: Ja, en waar staat Biennale eigenlijk voor?
1: Biennale wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het 1 keer in 2 jaar is.
0: Ja, dus als het allemaal een succes wordt, dan gaan jullie het over 2 jaar misschien weer doen?
1: Ja, is wel ja de zeker. Dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: En we hebben dat ook afgestemd met de IJsselbiennale, want zij hebben het vorig jaar gedaan en gaan het dus volgend jaar weer doen.
0: Ja.
1: En dit jaar zijn wij dan aan de beurt en gaan het over 2 jaar weer doen.
0: Nou, dan krijg je een mooie afwisseling hè, van langs de IJssel en door de Achterhoek.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het echt een hele verrassende route is. Wij zijn niet uitgegaan van een knooppuntenroute. We hebben zelf een route ontwikkeld. En je komt dus door die landgoederen op de meest prachtige plekken.
0: Mm-hmm.
1: Ik noem één voorbeeld. Ik wist het zelf ook niet. Maar op landgoed Het Celle heb je een eeuwenoud waterdolhof.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn maar echt weinig mensen, ook mensen hier uit Achterhoek, die weten dat daar een waterdolhof is. En de eerste keer dat ik het zag, ik wist echt niet wat ik zag. Zo'n prachtige omgeving.
0: Ja, nou, het heeft nog veel verrassingen dus, hè, zo'n fietstocht.
1: Absoluut,
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk aan de kunstenaars gekomen? Hebben die zich aangemeld of hebben jullie die benaderd of zo?
1: Ja, die hebben we benaderd. Loepie heeft natuurlijk een bepaald netwerk. Maar ik ben zelf eigenlijk ook een behoorlijke kunstliefhebber. Dus ik loop nogal eens bij galeries naar binnen en bij musea en bij tentoonstellingen. En zo hebben we eigenlijk allebei op onze eigen manier kunstenaars geselecteerd en daar met elkaar over gesproken. Vind jij dat wat? Nou, laten we eens gaan kijken op hun site, laten we eens met ze gaan praten. We vonden het wel belangrijk dat het kunstenaars uit de regio zijn. Die op de een of andere manier ook een beetje hun roots in de Achterhoek hebben.
0: Ja, dat sluit mooi aan natuurlijk hè, bij alles.
1: Ja,
0: ja.
1: Zou natuurlijk het leukst zijn als we de volgende biennale organiseren. En de kunstenaars die bieden zich aan. En dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn, want dat betekent dat we dan al een beetje bekend worden in het wereldje.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, eerst deze nou natuurlijk maar. Hè. Vanaf 13 juni kunnen mensen deze biennale gaan fietsen. En tot wanneer kan dat?
1: Tot 13 september.
0: Ja, nou dan hebben ze nog even de tijd.
1: En voor mensen die niet van fietsen houden, kan me nauwelijks voorstellen. Maar of die op een andere manier niet in staat zijn om op de fiets te stappen. Er staan ook aanwijzingen in de catalogus die we hebben uitgebracht om het met de auto te doen.
0: Ja, maar dat is lang zo leuk niet, denk ik.
1: Absoluut niet. Nee, maar goed, gewoon fietsen.
0: Ja, maar goed, er zijn misschien mensen die niet kunnen fietsen. En die dan toch op een of andere manier het de biennale willen doen. Hoe kunnen mensen aan een route komen?
1: We hebben een catalogus uitgebracht. Die is te koop bij de VVV's in de regio in Zutphen, in Ruurlo, in Vorden en in Lochem. En er zijn nog een aantal andere verkooppunten.
0: Ja.
1: Onder andere Kasteel Ruurlo zit daarbij in Ruurlo uiteraard.
0: Ja. Ja. Nou, ja.
1: Heilige Beelden Museum Staal. Dus eigenlijk allerlei. Er zijn 11 verkooppunten en die staan allemaal genoemd op onze site.
0: Ja.
1: En dat is www.bbkb.nl.
0: Ja, en BBKB staat natuurlijk voor Baakse Beek Kunstbiennale. Als mensen daarop gaan zoeken, dan vinden ze het natuurlijk ook wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, Alice, ik dank je voor de uitleg. En nou ja, hopelijk gaat het een groot succes worden. En dat zal
1: Ik wens de luisteraars in ieder geval heel veel kijk- en fietsplezier.
0: Nou, leuk dat je dat zegt. Dank je wel.
1: Oké. Goed hoor,
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vindt op de IJsselkade in Zutphen de derde editie van Smaak aan de Kade plaats. Het gratis toegankelijke Foodtruck Festival brengt 3 dagen lang streetfood, zomerse dranken, live muziek en kinderactiviteiten samen op de IJsselkade met uitzicht op de IJssel en de Uiterwaarden. Meer dan 15 foodtrucks serveren streetfood uit verschillende keukens. Er is ook muziek en dat loopt van akoestische optredens tot DJ's die de avond afsluiten. Naast waterpret bij de waterwerken en de draaimolen zijn zowel op zaterdag als zondag extra activiteiten voor de kinderen. Het actuele programma, de volledige line-up en de deelnemende foodtrucks die zijn te vinden op de website smaakaandekade.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Meerdere marktkramen zijn gisteravond weggeblazen door een plotselinge harde windvlaag. Verschillende kramen vielen om of schoven weg. Ooggetuigen zagen dat de kramen met flinke vonken neerkwamen. Gelukkig raakte niemand gewond. De brandweer kwam naar de Raadhuisstraat om de situatie veilig te maken en te voorkomen dat er nog meer schade zou ontstaan. Een opbouwploeg werd ingezet om de kramen te herstellen en opnieuw vast te zetten. De beschadigde kramen zijn veilig platgelegd. De volledige schade wordt nog onderzocht. De organisatie bekijkt of er in de toekomst meer maatregelen nodig zijn. Dankzij de inzet van iedereen kon de markt gewoon doorgaan. Ria Lelieveld keert niet terug als wethouder van de gemeente Berkelland. Dat heeft zij bekendgemaakt via LinkedIn. Ze was sinds maart 2025 wethouder en volgde toen Gerjan Teeselink op, die naar Oost-Gelre vertrok. In haar afscheidsbericht noemt Lelieveld haar periode als wethouder een mooi, intensief en waardevol jaar. Ze bedankt inwoners, ondernemers, organisaties, collega-bestuurders, ambtenaren en de gemeenteraad voor de samenwerking. Tijdens haar ambtsperiode werkte zij onder meer aan het centrumplan van Ruurlo, het klompenpad bij Haarlo, verduurzaming van woningen en het wegen- en verlichtingsplan voor 2026 tot 2030. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft zij, na gesprekken, besloten zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn als wethouder. In de Achterhoek wordt vandaag nat en onstuimig weer verwacht. Het KNMI heeft tussen 3 en 9 uur code geel afgegeven vanwege onweersbuien die samen kunnen gaan met hagelstenen tot 2 centimeter en windstoten tot ongeveer 60 km per uur. Ook op andere plekken in Nederland geldt code geel. Het weer kan voor overlast zorgen in het verkeer en bij buitenactiviteiten. Het KNMI adviseert om uit de buurt van open water en open gebieden te blijven en roept automobilisten op extra voorzichtig te rijden. De zwaarste buien trekken naar verwachting later op de avond weg. En dit was weer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De dag die is niet onaardig begonnen, moet ik zeggen. Er was wel vrij veel hoge bewolking, maar de zon die was er af en toe ook nog. Maar we zien wel dat de zon geleidelijk aan wat moeilijker krijgt. Maar het blijft vanmorgen nog droog. Maar ook vanmiddag hebben we in eerste instantie nog weinig verandering. Vrij veel hoge bewolking en plaatselijk een beetje zon. En de wind die is matig uit het zuiden en het zal nog rond de 21 graden worden. Maar in de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en ook de kans op een bui. In de Achterhoek zal het nog tot in de namiddag, begin van de avond duren, tot daar een paar buien vallen. En tevens zien we ook dat de wind draait naar het zuidwesten. Vanavond trekken er dus nog wat buien over. Die trekken langzaam naar het oosten weg. En komende nacht zijn er opklaringen, blijft het droog. Het koelt dan af naar een graad of 11. En morgen de dinsdag hebben we ook wolkvelden, af en toe zon. In de ochtend weer meest droog. In de middag ontstaan er stapelwolken. Met zo nu en dan wat zon, maar vanuit het westen ook weer een paar buien die richting het oosten komen. Verder een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur die komt wat lager uit met 17 tot 18 graden. Ook woensdag moeten we rekening houden met wat buien bij een graad of 17. Donderdag en vrijdag blijft het ook wisselvallig met zo nu en dan wat zon. Donderdag ook nog 17 graden, maar vrijdag wordt het al iets warmer met 19 graden. En in het weekend lijkt het meest droog te blijven, komt de zon er ook wat meer bij. De temperatuur die zal ook een paar graden stijgen naar 22 graden op zaterdag en 23 tot 24 graden op de zondag. En als we wat op langere termijn kijken, dan zien we dat na het weekend het echt zomers lijkt te worden met in ieder geval langer droge perioden en temperaturen die al uitkomen op 25 graden of hoger.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Fleetwood Mac hoorde je met het nummer Dreams. Je luistert naar Achterhoek Totaal. Op zondag 14 juni gaat voor de 17e keer de Keppel Run plaatsvinden. En wij hebben daarover aan de telefoon Rob Meenhuis. Goedenavond, Rob.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is de Keppel Run precies?
1: De Keppel Run is een heel leuk hardloop-evenement. Georganiseerd voor jong en oud. Waar verschillende afstanden worden gelopen. Dat zijn de afstanden van 2,5 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. En we sluiten af met een jeugdloop voor de 4, 5-jarigen en de 6 tot 12-jarigen. Die respectievelijk 500 meter en 1 kilometer lopen.
0: Ja, wat is zo bijzonder aan de Keppel Run?
1: Nou, ik denk dat de Keppel Run een aantal bijzonderheden in zich heeft. Ik denk dat met name de sfeer die er heerst, dat die heel erg leuk en gemoedelijk is. Dat komt omdat we allerlei dingen er ook omheen georganiseerd hebben. We werken heel veel samen met de lokale verenigingen. De Hessenhal, het Hessenbad, de Golfclub, HC03, een aantal andere sportverenigingen in de regio. Om dit evenement mogelijk te maken. We doen meer dan 120 vrijwilligers nemen deel om dit evenement te kunnen organiseren.
0: Ja.
1: En daaromheen organiseren we allerlei gezellige dingen. Het is onder andere een DJ op het plein. Er zijn allerlei standjes op het plein met ook versnaperingen. En met name ook het parcours wat er gelopen wordt. Dat is namelijk ook langs en over een golfbaan heen van de Keppels Golfclub. Dat is iets wat echt uniek is in Nederland. En tegenwoordig zijn er niet veel lopers meer die ook echt een medaille nog uitreiken. En dat doen wij nog altijd heel erg leuk. En voor de jeugdloop hebben we nog heel iets bijzonders. Want na afloop worden er twee fietsen verloot onder de deelnemers die hebben deelgenomen aan de jeugdloop.
0: Ja, nou, dat is al een reden om mee te doen. Maar het is ook voor mensen die komen kijken wel leuk om te komen. Hè?
1: Ja, zeer zeker. We zien de afgelopen jaren dat er steeds meer mensen ook als toeschouwer komen. Ook om de lopers aan te moedigen. En ook de sfeer proeven van datgene wat er gebeurt. Want het is gewoon één grote energiebom die je bijna voelt onder al die lopers. Wat inmiddels al een heel groot getal is geworden van een aantal deelnemers wat we hebben.
0: Ja. Zijn er nog speciale routes?
1: Speciale routes, wat ik net zei, over de 2,5 en de 5 kilometer. Die gaan over en op de golfbaan van de Keppelse Golfclub lopen die langs. En we lopen door prachtige stukken in de omgeving om hoog en laag Keppel heen en door de bossen heen. Echt een fantastische route. En de 10 kilometer die we hebben, die loopt een stukje buitenlangs. Ook Hoog Keppel richting Drempt. En achterlangs, waarbij ook kenmerkend aan de route is dat een groot deel ook in de schaduw gelopen kan worden. Dus op het moment dat het wat warmer zou worden, hebben daar de lopers gelukkig ook wat minder last van.
0: Ja, het is al de 17e keer, hè? Is er nog veel veranderd het afgelopen jaar?
1: Wat we veranderd hebben afgelopen jaar is dat we in 2023 hebben de 2,5 kilometer lopen erbij betrokken. Te meer ook om mensen te stimuleren, ook al is de 5 of de 10 wat te lang is, om ook toch in beweging te komen en de uitdaging aan te gaan voor 2,5 kilometer. En dat is een mooie opstap van de jeugd richting de wat langere afstanden.
0: Ja.
1: Dus die elementen, dat is wat veranderd wordt, of veranderd is beter gezegd. En we hebben alles eromheen, zeg maar, de aankleding is een stuk leuker geworden. De sfeer is wat leuker geworden, die DJ op het plein.
0: Ja.
1: En dat zijn de belangrijkste wijzigingen die de afgelopen jaren zijn geweest.
0: Ja. Aanstaande zondag gaat plaatsvinden, hè? Kunnen mensen nog inschrijven?
1: Ja, de mensen kunnen nog inschrijven. We hebben de inschrijving open tot zaterdagavond 6 uur.
0: Mm-hmm.
1: En dan sluit de inschrijving. En, en als ik kijk naar de aantallen die we op dit moment hebben, die zitten. We gaan naar een record aantal deelnemers, is de verwachting, met ruim 20% meer dan afgelopen jaar. En het belooft hopelijk weer een hele mooie run te worden met, zoals het er nu naar uitziet, hele mooie weersomstandigheden om te lopen.
0: Ja, het is ook een populaire loop dan, hè, blijkt wel.
1: Ja, klopt. De verwachting is in ieder geval dat we dit jaar richting zo'n 1800 deelnemers gaan.
0: Ja.
1: Dus dat is al dat is een aardig groot aantal.
0: Ik heb begrepen dat je ook dat teams zich ook kunnen inschrijven.
1: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad ook een teamsloop. Op alle afstanden, met uitzondering van de jeugdloop, kunnen ook teams deelnemen. En het wordt aardig veel gedaan. Volgens mij hebben we nu al om en nabij de 45 of 50 teams die zich hebben ingeschreven. Dus op het moment dat je een keer samen met wat vrienden je een andere groep vrienden wil uitdagen of familie wil uitdagen, dan is nu de kans om een keertje tegen elkaar te lopen.
0: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Mensen kunnen zich aanmelden via onze website. Dat is www.keppelrun.nl.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat je die site opkomt, dan is daar een inschrijfbutton. Wijs zich allemaal vanzelf en dan kun je inschrijven voor de run.
0: Ja, nou, er staan ook wat tips eigenlijk, hè, voor de voor te bereiden bij deelname.
1: Ja,
0: en als je als team wil inschrijven, dat kan ook allemaal. Nou, tot slot nog even, hoe gaat het met de voorbereidingen tot nu toe?
1: Die lopen voortreffelijk. De enige onzekerheid die we nu nog hebben is van hoe ziet het weer er exact uit op de zondag.
0: Ja.
1: Maar het lijkt erop dat het gelukkig niet te warm wordt. En het lijkt erop dat het zo tussen de 17 en de 20 graden wordt voor het moment waarop er gelopen wordt. Dus voorlopig is een fantastische temperatuur met helemaal droog en misschien of zeker bijna een heel mooi zonnetje. Dus ik denk dat het heel lekker lopen wordt.
0: Ja, nou, als ik onze weerman Gerrit Vossers mag geloven, dan heb jij helemaal gelijk. En dan wordt het een prima dag om
1: hoop ik dat hij helemaal gelijk
0: om een hardloopwedstrijd te gaan doen, inderdaad. Ja. Nou, het loopt allemaal goed verder. En mensen kunnen zich aanmelden. Keppelrun.nl, dat is de website. En als mensen willen komen kijken, hoe laat moeten ze dan zijn?
1: De eerste run begint om 10:00. Start en finish is in Hoog Keppel. We adviseren de mensen echt op tijd te komen.
0: Ja.
1: Omdat het ook lekker druk gaat worden. 10:00 is de 2,5 kilometer. 10:30 start de 5 kilometer. 11:30 start de 10 kilometer loop. En om 1:00 start de jeugdloop. En dat begint echt met een voor mijzelf persoonlijk echt het hoogtepunt. De 4- en 5-jarigen die aan de hand van papa, mama of opa en oma 500 meter aan het hardlopen zijn.
0: Ja, is dat
1: een fantastisch schouderspel.
0: Ja, is dat nieuw of is dat ook al een tijdje?
1: Nee, dat is al sinds de start van de Keppelrun, sinds de eerste editie, is daar een jeugdloop aangekoppeld. En dat is fantastisch om te doen. Wij organiseren voorbereidend op de Keppelrun ook wat clinics bij de scholen in de omgeving. En dat wordt heel leuk ontvangen.
0: Ja, nou, leuk.
1: En dat allemaal om de jeugd te stimuleren om in beweging te komen en ook kennis te maken met een stukje hardlopen.
0: Ja, nou, het is eigenlijk voor iedereen, hè? Want je zegt al, de jeugd van 4 jaar, die kan zelfs al meedoen. En eigenlijk iedereen die het leuk vindt, die kan zich gewoon aanmelden.
1: Absoluut. En als je, ook al ben je geen hardloper, maar vind je het wel leuk om iets leuks en CFO's mee te maken, ben je van harte welkom om iedereen aan te moedigen.
0: Ja, zo is dat. Nou, keppelrun.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. En daar kan je ook meer informatie vinden. Ook waar je eventueel wil gaan staan als je mensen wil aanmoedigen. En nou, als ze de weergoden mogen geloven, dan wordt het zondag prachtig weer. En hebben jullie een hele mooie dag.
1: Fantastisch. Laten we hopen dat het zo gaat.
0: Ja, Rob, dankjewel voor de uitleg. En veel succes en veel plezier zondag.
1: Heel graag gedaan. Jullie ook. Dank en fijne avond.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amphion Muziekschool verandert op zaterdag 13 juni in een bruisend creatief festivalterrein tijdens het Kom Jij Het Maken Festival. De hele middag kunnen bezoekers van alle leeftijden zich onderdompelen in muziek, theater, workshops en doe-activiteiten. Het festival biedt bezoekers de kans om op een laagdrempelige en inspirerende manier kennis te maken met het brede aanbod van Amphion Muziekschool. In de grote hal ontdekken bezoekers alle muzieklessen, terwijl in de zalen diverse theatervoorstellingen te zien zijn. Wie zelf aan de slag wil, kan deelnemen aan uiteenlopende workshops. Het festival vindt zaterdag plaats bij Amphion Muziekschool in Doetinchem en de toegang is gratis.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni gaan de deuren van het Oog Macula Café weer open. Het thema van deze middag is een presentatie van Sandra van Wagensveld, relatiemanager van de bibliotheekservice Passend Lezen. Lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar Sandra komt van alles vertellen over de vele mogelijkheden van lezen als je dat niet meer op de gebruikelijke manier kunt. Natuurlijk is er naast het boeiende verhaal ook de ruimte deelgenootcontacten en ervaringen uit te wisselen. De locatie waar het plaatsvindt is de bibliotheek Het Breewink in Doetinchem en aan deze middag zijn geen kosten verbonden. De inloop is vanaf 13:15 en om 16:45 wordt de bijeenkomst afgesloten. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 juni per mail of telefonisch. En ook partners, kinderen, vrienden en mantelzorgers zijn van harte welkom.

Miles Smith was dat in Nice to Meet You. Dat was de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van 9 juni. We hadden het vanavond over de Baakse Beek Kunstbiennale. Die gaat op 13 juni van start. Alice de Wegel heeft verteld wat dat allemaal is. En voor de 17e keer wordt aanstaande zondag de Keppelrun georganiseerd. En Rob Meenhuis die heeft daar ook van alles over verteld. En ook dat je je daar nog voor kunt aanmelden tot en met aanstaande zaterdag. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden? Dan kun je dat naar aan ons laten weten via de mail. redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen is het 7 uur en na 7 uur dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens zijn programma Avontuur en je kan gezellig mee. En daarna is er ook nog de muziekparade met Ronald Saalmink. Het programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl.

0: Kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hey, buurman.
3: Dag, buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
8: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
7: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
9: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
7: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

betekent helemaal niets. Wat een verrassing. En uit een interview blijkt dat de band bewust een naam koos die nergens naar verwees. En ze lieten zich inspireren door Noord-Afrikaanse straatmuzikanten die iets zongen als Tjum Tjum Bawailan. En dat vonden ze gewoon leuk klinken. En zo ontstond de naam Chumbawamba. Puur omdat het ritmisch en open-einde

Mee, dat heeft natuurlijk wel een betekenis. Dat mogen we duidelijk zijn. Zo sta je Pruppop en zo sta je weer in de vertrouwde studio. Maar de muziek blijft natuurlijk vertrouwd. Tot aan de klok van 8 uur. Het is overigens dinsdagavond en dan is het natuurlijk tijd voor avonduur. Met rond de klok van 19:30 de album van de week. Een kleine tip. Er speelt op Pruppop een tributeband van deze Nederlandse band. Wie en wat het is en welke band en welke album het is. Over een kleine 20 minuten, dan weet je alles. Natuurlijk, wat overblijft is natuurlijk ook tijd, voldoende tijd voor muziek. En wat dacht je van deze van Joe Bonamassa samen met Jimmy Barnes? En het heet Too Much Ain't Enough Love. Goedenavond.

van gaan ophouden. De oudjes, oneerbiedig gezegd misschien. En ze gaan nog weer toeren. Ongelooflijk. In de Stars was dat van de Rolling Stones. En over oudjes gesproken. Wat dacht je van deze dan? Paul McCartney met een nieuwe plaat. Days We Left Behind.

0: Jamelia met Superstar. Je hoort het hier allemaal op Radio Ideaal.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, zo ook. Het album van de week van deze week. En dat is Allemansplein. En dat is het 17e studioalbum van De Dijk. Uitgebracht op 3 oktober 2014. En het album markeert een late maar sterke fase in hun carrière, waarin de band hun vertrouwde mix van rock, soul, blues en New Orleans invloeden verder verfijnt. Album is geproduceerd door Anthony Broek en J.B. Meijers. Album bevat bekende nummers Alles Komt Goed, die hoor je straks natuurlijk, een duet met Thomas Agda. En dat was tevens de soundtrack voor de film Wonderbroeders. Ik heb hem eerlijk gezegd zelf niet gezien, maar ik geloof het. De Hoes die is ontworpen door Piet Schreuders en bestaat uit een collage van oude kaartfragmenten van Amsterdam, gecombineerd met Britse Ordnance Survey fragmenten uit 1964. Dit geeft een album een nostalgische stedelijke uitstraling die past bij de Dijks thematiek van menselijkheid, stadse verhalen en alledaagse observaties. Het album behaalde de nummer 1 positie in de Nederlandse album Top 100 in de week van 11 tot en met 18 oktober 2014. De Volkskrant zelfs die prees destijds de herkenbare nog altijd sterke sound van de Dijk en de fans die roemen vooral zelfs de regen en Allemansplein als emotionele hoogtepunten. Ik heb er natuurlijk 2 uitgezocht. Alles Komt Goed die ik al eerder noemde. En Allemansplein, de titelsong. Maar die hoor je straks. Maar eerst Alles Komt Goed dus. De Dijk samen met Thomas Agda.

0: afkomstig van het album van de week van de Dijk. Het titelsong Allemansplein uit 2014. En daarvoor hoorde je Alles Komt Goed. Dat deden de Dijk samen met Thomas Agda.
1: Violet. Let me see you dance, baby.
0: En dan moet ik nog even een belofte nakomen. Een verzoekje dus. Afkomstig uit Italië. Baila Morina van Zucchero.

The Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. De volgende artiest die stond afgelopen zondag in de studio bij ons op Reurpop. Dit is Emma Luca. Dit is Illusie, haar nieuwe plaat.

0: Ja, het is een illusie. Misschien wel van Emma Luca.
1: Dit is deze week Ons Ideaal.
0: Knappen, en natuurlijk hebben we Ons Ideaal. Dat is deze van Mooi Werk.

afgelopen weekend waren ze natuurlijk ook te bewonderen. Op Reurpop. Mooi werk. En dit is Golden Earring. Still got the keys to my first Cadillac.

zijn ze wel zuinig op een autootje. Als ze nu nog steeds de eerste sleuteltjes hebben van hun auto. Ja, tot zover deze editie van Avontuur op deze gezellige dinsdagavond 9 juni. Zometeen kun je luisteren naar Ronald. Dan is hij, staat hij voorop te paraderen, zeg maar eigenlijk. Met zijn muziekparade. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe avontuur. Ik wens je nog veel plezier. Fijne

0: De lekkerste patat en snacks koop u de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
4: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
4: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, tegenwoordig woont hij dan wel in de Achterhoek, maar hij komt oorspronkelijk natuurlijk uit het mooie Tukkerland. En deze Hendrik Jan Bakkers, samen met zijn hele band, baat het niet, dan schaadt het niet, aan het begin van deze aflevering Muziekparade. Goedenavond overigens allemaal. Tot aan 10 uur zijn we bij je met de meest gevarieerde muziek. Zo hoor je onder andere al Dan Beard, de heese vrouwenstem van Kim Carnes en zojuist dus Bakkers.

stiekem zijn die nummers toch het mooiste, hè? De niet-commerciële grote hits van de heren en dames Fleetwood Mac. Ah, dit is er wel eentje, hoor. Say You Love Me uit de jaren 80. Bonnie Tyler met haar mooie heese stem, die kwam daarvoor. Lost in France. En onze eigen Jeroen van der Boom, die draaiden we ook nog. Jij bent zo, daar begon het sprookje voor Jeroen mee destijds.

Wat een leuke plaat. Dana Winner, onze sympathieke Belgische dame. Je hoorde de Vlinders achterna. En we draaiden tweemaal nationaal product in het rijtje van drie. We begonnen met Suzanne en Freek. Dat is meer een term voor nu. Nooit meer regen. Daar zijn we toch wel een beetje klaar mee. Ah, ze hebben de concerten afgerond. Daartussenin zat nog Ario Speedwagon. Girl with a Heart of Gold.

gaan we horen waar ze vandaan komen natuurlijk. Hè. De mannen van Plebs komen natuurlijk uit Utrecht en omgeving. En joh, zat ik maar op Hoogkaterijn. Small Faces daarvoor uit de jaren 60. Het o zo bekende All or Nothing. John Mayer die kwam daar nog weer voor. Het fantastisch mooie Last Train Home. Radio Ideaals muziekparade. We gaan door tot 10 uur in deze avond.

Tweemaal nationaal product, wou ik zeggen. In het rijtje van drie. Het laatste rijtje van drie natuurlijk, want... We gaan op naar het nieuws van 9 uur. Je hoorde De Dijk, Groot Hart, Steve Miller Band er tussenin. En we begonnen met de Common Linens, nationaal product natuurlijk, wel Engelstalig. We don't make the wind blow. Dit is de laatste voor vanavond, dit uur.

bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste.

0: stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
4: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
3: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vertrouw dichtbij
6: in de Achterhoek.
5: Hey, Radio Ideaal.
2: De beste muziek trekt in een optocht aan je voorbij. Muziekparade.

aan een dinsdagavond zonder Rob de Nijs, dat bestaat eigenlijk niet. Hè. Wat fijn om die stem weer te horen. Je hoorde zondag op deze dinsdag 9 juni 2026. Goedenavond, welkom bij deel 2 Muziekparade tot aan 10 uur deze avond. We begonnen het tweede deel met Nationaal Product, ja waar of niet, maar de formatie BZN die begon als hardrockgroep. En dit keer draaiden we Love Me Like a Lion.

blijft toch een hele mooie stem, hè? Uit duizenden herkenbaar. André Hazes, ja, dat ben jij hier in de muziekparade. Er draaiden nog een aantal nummers daarvoor. Je hoorde Savage Garden uit de jaren 90. I Want You en The Electric Light Orchestra. Een van de grote hits van deze mannen. Hold On Tight. Radio Idea. En om nog maar eens een Nederlandstalig nummer te draaien. Gaan we terug naar de jaren 90 met de mannen van de Jazzpolitie. We hebben ook een aantal grote hits gehad. Volgens mij deze toch wel de allergrootste. Het hele mooie liefdesliedje van de mannen van de Jazzpolitie.

is het toch leuk om terug te gaan in de tijd. En zelfs met de nationale bands. Je hoorde Diesel van eigen bodem natuurlijk. Down in the Silver Mine. Dan Hartman uit de een of andere film I Can Dream About You. En de mannen van de jazzpolitie kwamen voorbij. Je hoorde de wereldberoemde liefdesliedjes hier in de muziekparade op Radio Ideaal. Nou, we gooien er nog een Nederlandstalig deuntje tegenaan. Gaat lekker snel.

zo af en toe dan zoeken we zijn Duitse Schallplatte op. En dat deden we dan deze avond ook nog eens. De mannen van Steinbolke, grote meneer hoor in Duitsland. Katharina ging het over. Je hoorde ook nog Clouseau uit België. Een van de grootste hits van de mannen. Daar gaat ze. En ook gaat ze Bosmaakbaan voorbij. Met het meisje op de Harley Davidson. En nu even een klein rustpuntje in de muziekparade.

straks na het nieuws van 10 uur het programma Bullrock op Radio Ideaal. En misschien wel meer van dit soort muziek. Je hoorde Bruce Springsteen aan het einde van de aflevering Muziekparade. Je hoorde Radio Nowhere. Niet heel erg bekend in Nederland. Roxy Music en After All, die kwamen voor Bruce Springsteen. Met een beetje rustig If You Need Me. En Roxy Music natuurlijk met More Than This. Aan volgende week dan zijn we er weer om exact 8 uur met een nieuwe aflevering van de Muziekparade. Dit is de laatste, Frank Boeien.

0: van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
1: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
0: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apaches stortten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Wij zijn Wout en Frank. We wensen de luisteraar van Bolrock Radio heel veel sterkte.
1: Ja, Wout en Frank, dankjewel. Het is weer dinsdagavond en we hebben niet alleen een luisteraar, we hebben ook een amateur volgens mij.
2: Ja, de amateur zit
1: hier. We hebben Piet uit Velswijk en we hebben Henk W. op de Brenner en we hebben Richard in Lochem. We hebben best wel wat vaste luisteraars.
2: Misschien eentje het Almen nog. Ja.
1: Almen ook, ja, tuurlijk. Ja. De Radio Achterhoek.
3: Ja. Ze komen uit alle windstreken of niet?
1: Nou, ligt aan goed.
3: Hoe de wind draait.
1: Ligt bij jou hoe de wind waait.
2: Ja, daar hebben ze twee keer te horen op dinsdag. Hè. Dus één keer op de Achterhoek Radio en dan s'avonds weer in de ether. Hè. Dus,
1: dat is toch wel ideaal. Dus,
2: En dan heb je toch kans van dat er twee luisteraars komen.
1: Nee, maar goed, de eerste keer net niet helemaal goed gehoord. Dan kunnen we nog een keer luisteren.
4: Herhaling, dat is het geld.
1: Ja. En als je dat nog niet gehoord hebt, kunnen we nog een keer op de...
2: Nee, ik heb geen herhaling meer ingesteld.
1: Jawel,
2: bij ideaal. Zit wel een herhalingsknop nog steeds op. Ja, nog wel.
1: Dat is ideaal.
3: Repeat. Ja.
1: Het is dinsdagavond, het is Bolrock tijd. Sorry voor het gauwoer, maar we zijn hier voor een uurtje keiharde rock'n'roll. En we begonnen met de Cranberries Dreams. Zoals we altijd begonnen met een dame. En dat komt uit. Ik wil eerst nog even voorstellen, bedenk mezelf.
2: Wie ben jij dan?
1: De stemmen achter Bolrock Radio.
2: Wie ben jij dan?
1: Mijn naam is André Erging. Ik ben... Eentje in de 50 al.
2: De programmamaker.
1: Ja, ik maak programma's.
2: En je stuurt ze net op tijd.
1: 166 afleveringen lang. En ik stuur ze net op tijd naar de producer. Zodat die wat
2: nou, twee keer mailen en bellen. Bellen heb ik nog net niet gedaan. Maar ik had wel iets bijgezet. Als ik niks scoorde, gaat het niet door. En toen pof, en ik een mailtje binnengekregen. Dus dat was wel heel het hielp wel.
1: Er zat wat druk achter.
2: Ja.
1: Meneer Christian Slot.
2: Ja, dankjewel. André, bedankt voor jou. Je programma wat je weer moet je wel kunnen ook trouwens. Het is wel een mooi programma wat je gemaakt hebt. Maar goed, ik zit hier wel even hier. Ik heb ook sidekick nodig. En dan heb ik er eentje tegenover mij zitten. Gaan we dat even introduceren.
4: Oh, ik dacht dat je eerst naar de andere kant
2: ging. Ja, maar dat is een DJ. Jij bent een sidekick.
4: Oh ja. Ik word even toch wel
2: Ja, maar normaal is mijn vaste sidekick, die is waarschijnlijk nog... Ja, die komt misschien nog, Gerard, maar ik denk het niet.
1: Zal we nou liever.
2: Ja, op dinsdag al?
4: Niet op dinsdag. Ik normaal ook altijd.
3: Breek zo lekker de week, jongens.
2: Breek zo lekker de week. Dat weet ik niet. Maar welkom bij de sidekick, Gert-Jan.
4: Ja, hallo.
2: En wat ben je nog meer? In deze almachtige stichting een beentjesman, toch?
4: Ja, daar zo noemen ze dat. Nee, ja, nou, we doen voor ons evenement.
2: En ik heb een speciaal e-mailadres aangemaakt. Als mensen zeggen, ik heb een beentje. En die wil bij Bolrock toch introduceren doen. gj@boerok.nl. Dan komt hij dus bij jou terecht.
4: Maar stel je voor, je bent een beentje. Is het slim om dat aankomende december...
2: Voor de tijd?
4: Doen. Maar dit jaar heeft geen nut meer natuurlijk.
2: Nee.
1: Je doet erop dat de bandjes voor het festival op de eerste zaterdag van november van dit jaar al geboekt zijn.
4: Ja, nee, dat heeft niet veel nut.
2: En je hebt ook nog een ander e-mailadres. Bentjesman@boerik.nl.
4: Ja. Oh, is dat zo?
2: En dat is een langere naam. Ik vind GE makkelijker. Dus,
4: Ja, het maakt niet
1: Nee, maar als je een bentje bent en je wil dat wij een keer een avond bier komen
4: drinken. Ja, maar dat was laatst wel een best wel een leuk bentje. Die had ik al gezien. Ja, ik neem even... Maar wel je eigen werk. En daar hou ik eigenlijk wel van. Maar het is toch altijd een beetje lastig. Maar ik hoop dat het een keer weer kan. Het zal mooi zijn.
2: Ja, dat hebben we echt wel nodig. Mensen met nieuw werk.
4: Nee, maar mensen met eigen werk vind ik toch altijd wel een ding.
1: Waarvan akte.
2: Ja. Maar
1: we hebben nog iemand.
3: Ja.
2: Tegenover je, André. Wie is dat?
1: Ja, wie is dat?
3: Ja, wie ben ik?
1: Wie ben ik?
3: Wat ben ik? Ja, of niet? Nee, ik ben Ramona. Eigenlijk ben ik de partner van de Beentjesman.
1: Ah.
3: Ja, joh.
2: Ah, nee.
3: joh. Serieus?
1: Oh, ben jij daar?
3: Ja. Okay.
2: En ook de secretaresse, hoor.
4: Secretaresse, want zonder haar ben ik niks.
3: Nee, dat is fijn om te horen. Nu hoef je niet op te bank.
1: En we Jolande nog. Jolande heeft geen microfoon, maar die wordt er nu naartoe gezwiept. Ja, hallo Jolande.
5: Hallo allemaal. Nou, ik ben weer helemaal blij dat ik er weer bij kan zijn vanavond.
1: Hartstikke fijn.
5: Wij ook.
1: Hartstikke fijn. En we gaan, wat we al zeiden, we begonnen met een dame, Dolores O'Riordan. O'Riordan. Ik ben niet goed in dat
4: Ik wil
1: liedje Dreams, dat komt uit een bepaald jaar. Het volgende liedje wat we gaan draaien is Bob Forrest met Thelonious Monster.
4: Die kon ook. Goed.
1: Met Tom Wees, die kan nog.
4: Die kan
1: nog iets rauwer. En die komt uit hetzelfde jaar. Als je weet welk jaar dat is, mag je een briefkaart sturen naar
2: Deventerweg 67F in Laren, Gelderland. En dan gaat de secretaresse, de secretaris en Ronnie kunnen eventueel de brief openen. En die hangen hier aan het prikbord. En je mag hem ook gewoon elektronisch sturen voor info@boerhoek.nl. En dan gaan we een t-shirtje weggeven. Het goede jaartal. We hebben redelijk wat dingen weggegeven al. Ja, ook aan de sponsoring heb ik gehoord vorige week. Dus helemaal in het verkeerd land. Echt in een geïmmigreerde Borculo, hè?
1: Wel in het Gelderse.
4: Het is wel
1: Gelderland. Zet even je maat erbij.
2: En naam ook wel belangrijk. Dus niet, en waar je dus woont, anders kun je hem niet opsturen.
1: Ja, ja. Dat is ook wel lekker. Ja. We hebben geprobeerd op te sturen naar een mailadres, maar dat wordt een heel lastig verhaal.
2: Ja, we hebben hem maar gescand, maar dat is ook niet leuk natuurlijk.
1: Nou goed, ik was ooit op Pinkpop. 1993 even uit mijn hoofd. Op een gegeven moment zat er iemand boven op het podium en dat was 20 meter hoog. En,
2: Oh, je bent erbij geweest, toch?
1: Ja, ja.
2: Dat is ook met Eddie Vedder die er van op de ding sprong.
1: Nee, dat was 2 jaar eerder. Dat was wel hetzelfde jaar dat Shane McGowan dronken van het podium.
4: Dat was alleen maar dronken
1: lui. Dat was een beetje later.
4: Maar dat was alleen maar dronken lui. En wij zelf.
1: En voor 12 uur al, hè? Voor 12 uur.
2: Ja, middag al duidelijk.
1: Hij zat boven het podium en de security durfde niet zo hoog. Dus, ja, je moet wat doen om aandacht te trekken. Bob Forrest deed dat op zijn manier. Inmiddels was hij in de Heer geweest.
4: Ja, dat hoorde ik, ja.
1: Maar hij is weer aan het muziek maken en het is een tandje rauwer geworden, maar ik heb even een oude gekozen. Met name omdat hij dit samen met Tom Waits doet, wat toch een all-time favorite van mij en met name mijn lieve vriendinnetje is. En met name als je begint daar met Bob Forrest en dan komt Tom Waits erin, nou, dus net als de hel openbreekt. Dat is geweldig. Ga maar eens luisteren. Adios Lounge, Thelonious Monster.

0: Begin november gaat elk rockhart sneller kloppen. Bull Rock FM.
1: Ja, inmiddels is er elke week, Erik.
2: Even nog niet bijgetuned.
1: Nee. Elke dinsdagavond gaat je rockhart sneller kloppen.
2: Ja, moet eigenlijk wel
1: een nieuwe jingle mogen we hebben.
2: Ja,
1: als Erik keer in de house is, gaan we het doen.
2: Ja.
1: En door Journey. Jolanda had een plaatje ingestuurd, ingezet, ingezonden.
2: Ja, dat is een goeie. Via de
1: spraak.
2: Overspraak, mag ik zeg maar.
1: Doe me die maar.
2: Ja.
1: Dat is Italiaans, denk ik, hè? Doe me die maar.
2: Ja, nou, dat denk ik niet.
3: Sambal bij.
1: Oh, ik weet nou dat Marco Borsato in een reclame zat en er kwam Snoop Dogg en die... In een van de plaatszaak.
3: Oh, ja.
1: En dan zei, doe me die maar.
3: Ja, doe mij die maar.
1: Ah,
3: ja.
1: Doe me die maar. Ja. Ah, goed. Heb je een verhaal bij Jolanda? Of gaan we gewoon luisteren?
4: Nou, ik heb er eigenlijk niet in die zin voorbereid. Dat ik echt een hele verhaal erover heb. Met heel veel achtergronden. Maar wat ik er wel over kan vertellen. Is van dat ik deze gewoon heel erg leuk vind om zo af en toe te luisteren. Omdat met die keiharde rock je ook soms eventjes een hele fijne tegenhanger kan hebben. En dat is deze.
1: Waarvan acten?

0: dit is Tess voor Bull Rock Radio. Ik heb nog nooit zoiets beroerds meegemaakt als dit, maar I love it.
1: Nou, dankjewel Tess.
2: Ja.
1: Tess, en wat vind je vader Schelling, ervan dan? Tess, wat vindt je vader daarvan?
2: Ja, die, die vindt er ook iets van.
3: Ja, ander kennen luisteren.
2: Ja, die ligt nog te slapen, denk ik. Ik moet hem eruit uit zijn mapje halen.
3: Het ging heel even over de zanger van Journey, die heette Perry?
0: Steve Perry.
3: Steve Perry, is dat dan familie van Joe Perry?
0: Nee.
3: Ah, dat is
0: niet
3: jammer.
0: Niet van
3: dat is jammer, want nee. Joe Perry samen met Steven Tyler, bekend als de Toxic Twins, want daar ging zo enorm veel drugs in, dat het een godswonder is dat die iedere keer weer op het podium stonden. Begin jaren 90, 1993, zeg ik het goed, kwamen ze met een tweede doorbraak eigenlijk, Crying.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: Ja, Christian, zoals altijd, na de eerste vier liedjes mag jij carte blanche doen. En je hebt vorige week een belofte gedaan.
2: Ja, Johnny Cash-maandje.
1: Ja.
2: Maar een koffer Johnny Cash-maandje. Ik kan natuurlijk wel de bekende doen van Johnny Cash. Maar ik vond het wel leuk om wat koffertjes te laten horen.
1: Maar Johnny Cash heeft de laatste jaren die American heel veel cd's gemaakt. Met alleen maar
2: koffertjes. Ja, ik vind de keuzegesreuze daarbij.
1: Met één been in een graf, ik bijna zeg.
2: Ja. Dit is dan ook een van zijn koffertjes. Neil Young vind ik ook wel heel goed. Ik heb hem een keer mogen aanschouwen in 2008. Bospop.
1: Ja, ik ook. Was ik bij.
2: Op vrijdagavond. Ik vond het heel mooi. Dat was een van de redenen om heen te gaan op vrijdagavond. Dat was echt mooi om te zien. Echt zo iemand op het podium die dan helemaal volgebouwd van instrumenten en alles in elkaar ging spelen. En ik weet niet meer zeker of deze Heart of Gold is gedaan die avond.
1: Het was wel een beetje een rare sfeer met wat motor jongens bij ons in de buurt.
2: Ja.
1: Dus waar we stonden in de buurt. Maar,
2: ja, dat klopt ook wel. Maar het was een beetje van alles om elkaar heen, maar het was wel leuk om te zien. Ik heb de nummer van Heart of Gold. Volgens mij heeft hij het gedaan toen hij een rugblessure had. Hij heeft een keer een rugblessure, heeft een bed gemaakt met een akoestische gitaar. Heeft dit nummer ooit een keer zo... beschreven over, over muziek natuurlijk. Over dit ging weer over oud worden en dat het allemaal niet goed gaat. En dat je toch even een beetje melancholie om moet gaan en zo. Dus dat is ook zo'n nummertje van. Maar Johnny Cash heeft hem dus ook nagemaakt. Dus als je hem even in kunt
1: zetten. Ja, dan gaan we. Ik doe een floep.
2: Ja, en floepie. En dan. Okay, daar komt hij denk ik. Komt hij zo. Heel kort nummer, 3 minuten. Dus het ingekort.
1: Kijk,
2: dus dan gaan we hier even naar luisteren. En dan volgende week nog eentje.
1: Oké,
2: doei.

0: luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.
1: Hallo?
2: Ja. Hij doet het.
1: Ja, ik had het verkeerde...
2: Nee, dat geeft niks.
1: Ja, maar het past ook
2: wel
1: weer.
2: Die hadden een doorkant, dat ook wel eens halverwege de show inbreken. Gitarist van Normaal, zoals bekend. Mag zijn, denk ik.
1: Okay.
2: Die heeft ooit ons jingletje ingesproken nadat we een aantal jingletjes bij hem hadden opgenomen.
1: Ja, dat klopt, Maar we hadden natuurlijk nummertje 6 is Bruce Springsteen Let. Voor de luisteraars, misschien net al, de vaste luiten weten precies.
2: Ja, we zitten aan liedje 6 en gaan we de jingle nog doen of gaan we hem niet doen?
1: Natuurlijk kan het wel, ja.
2: We hebben tijd, hè.
3: Liedje 6, Bruce Springsteen Let.
1: Maar ja, hij zit ook naast ons, hebben we hem kunnen vragen natuurlijk, hè?
2: Ja,
1: Gert-Jan, had gekund. Maar je stem was niet zo goed te passen, hè?
4: Nee, ik moet mijn stem sparen, hè.
5: Smeren.
1: Spaar mij en de kinderen, wat was het ook weer bij jou?
2: Nee, mijn vrouw en kinderen, spaar mij.
1: Ja. Oh. Maar je vrouw zit er wel bij,
5: ja,
1: hè? Papa,
5: echt,
1: je zegt,
5: echt, bijna bank.
4: Voor 5 gulden vraag ik mijn beste camera.
2: Die. Goed, we hebben het over liedje 6, Bruce Springsteen Les. Al 166 afleveringen lang mag ik iets over Bruce Springsteen vertellen. En ik ga het vanavond hebben over Adam Raise the Cane. Een van de meest rockige nummers, als dat een woord is. Dat zul je niet...
1: En nu wel.
2: Dat zul je niet zeggen. Ja, nu bij deze. Dat zul je niet zeggen als je luistert naar Sarah Hepburn. Maar er zijn best wel wat covers van gemaakt. En ik heb ze eigenlijk opgeteld in hardheid.
1: Oh, niet op alfabetische volgorde.
2: Nee. En ook niet in jaartallen. De Rusties. Het gaat vooral om het begin. Want dan hoor je het wel dat het dit liedje is. Dat een heel herkenbaar begin. Die bedoel ik.
1: Okay.
2: En dit is Rusty's. We hebben net luisteren naar Sarah Hepburn. En dan hebben we nog Silent Bear. Die maakt er iets akoestisch van. En Jeff Healy, wie kent hem niet?
4: Ja, ik.
2: Oh, Gerrit-Jan kent hem niet.
4: Ik ken hem wel.
2: Oh.
5: Blijf opletten.
4: Ja, nee, ik vind...
2: Dan gaan we verder naar de Oily Rags.
5: Ja, dat wordt wel iets beter.
1: 13 luisteraars per maand hebben deze band. Hè?
2: Ja, goed hè. Dat jij er allemaal kan zien.
1: Ja, jij
4: niet normaal.
2: De Parish Church Fire.
1: Deze heeft 2 luisteraars per maand.
2: Ja, die kerk is ook afgebrand in Parijs. Hè?
1: Dus. Ah, oké. Okay.
2: Dat kan daar liggen. Murder by Dead. Wie die bandnaam bedacht heeft, is ook geniaal.
5: Zo, die heeft aardig wat luisteraars per maand, jongens.
1: Ja, die wel.
5: 154.101.
2: Zo. Oké. En dan post-mortem. En nu gaan we zo langzamerhand de metal in. En dan hebben we als speciale aanbieding Carolina Werewolves.
4: Well.
2: Carolina Werewolves. Heerlijk. En dat is een soort van... Ja,
1: Werewolf.
2: Iers muziekje of zo. En ik denk, waar gaat dit over? Ik zal een heel klein stukje skippen. En ik denk, nou, dit gaat... In mijn beste bedoelingen haal ik hier geen Bruce Springsteen uit. Maar ik moest doorspoelen, zegt Carolina Werewolves naar een kort e-mail gesprekje. En die zegt, je moet naar 4 minuten toe, dus dat ga ik bijna doen.
1: Het is wel van de B-sides, hè?
2: Ja.
1: Album.
2: Ja, ze hebben een ander album met A-sides.
1: Ja.
2: Maar dit is album B-sides. Ja. En nu gaan we langzaam aan naar Bruce Springsteen. Let maar op.
6: In the summer that I was baptized, my father held me to his side.
2: Dus het kan ook akoestisch. Carolina Werewolves samen met Gerard Byrne. Maar goed, laten we Bruce Springsteen in ere houden. En ik heb weer daarom een track gekozen van het album 1975-85. Wat mij betreft het beste album aller tijden is. En Adam Raise the Cane staat op kant één van de eerste plaatsen. Als een van de eerste oudste nummers die op die plaat staat. Adam Raise Again, Bruce Springsteen.

0: gaat dapperen.
1: Met angst en beven luisteren we nu naar liedje 7.
2: Ja, en liedje 7 is dit keer in de lijst gezet door Gerrit-Jan volgens mij.
3: Volgens mij wel.
2: Gerrit-Jan, wat heb je voor ons meegebracht?
3: Nou, het gaat over Alto Bridge.
2: Ja.
3: Ja, ja. nee, het is echt geweldige muziek.
2: Dat echt waar?
3: Ja, zeker.
2: Alto Bridge, is er die man Miles Kennedy?
3: Ja, die.
2: Die ken ik dan weer van Slash in Snake Pit en dat soort dingen.
4: En weet jullie hoe Miles Kennedy een beetje bekend is geworden?
2: Nou.
4: Door een film.
2: Oh.
4: Hij speelde in een film, had een heel klein rolletje. Volgens mij heet de film Rockstar.
3: Ja,
4: dat was het. En dat ging over een band. En op een gegeven moment, die zanger vindt het goed geweest, houdt ermee op. En Miles Kennedy staat eigenlijk in het publiek als, figurant. Was natuurlijk niet als Miles Kennedy, maar gewoon als een B-acteurtje.
3: Alles nep. Amerika.
4: En hij krijgt een microfoon van die artiest, zeg maar, daar waar die film om ging. En hij haalde hem aan. En dat was eigenlijk voor Miles Kennedy dat er een platenlabel dacht van, zit muziek in.
3: Ja, volgens mij wel Rockstar.
4: Rockstar, ja. Dan mocht hij even een aanhaal. Ja. Hij deed even een aanhaal.
3: Hij mocht het nummer afmaken.
4: Uiteindelijk in de film werd hij de nieuwe zanger van die band. Maar in het echt werd hij dus ook een zanger van de band.
3: En we hebben hem gezien, Ramona, bij Fields of Rock.
4: Ja.
3: We hebben hem gezien samen met Slash. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat echt een stuk minder vond.
4: Ja, het werd een beetje een Slash-show, hè? Ja,
3: Slash trok volledig
2: aan. Nee, maar het is de band van Slash. Maar omdat Slash niet kan zingen, heeft hij allerlei gastzangers. Ja, maar Miles Kennedy is een van de meest voorkomende gastzangers.
3: Ja, maar... Nou ja, dat is een smaak natuurlijk.
4: Ja, het was eigenlijk Miles Kennedy en de Conspirators. Ja, daar zijn we toe geweest. En dat was eigenlijk... of was het Slash en de Conspirators? Nou weet ik het niet meer. Maar
3: ik vind gewoon Alto Bridge vind ik leuker als in dit geval.
2: Ik denk dat we gaan luisteren. Welk liedje heb je klaarstaan?
3: Shed My Skin.

0: dit is niet ander, dit is weer een ander nummertje.
1: Dit is de haai zelf.
2: Ik wil wel zeggen, ik zit te wachten. We gaan zeggen met angst en beven. Kijken we uit naar liedje 8.
1: Ja, dit is echt de tune van onze haaien.
2: Ja, dat klopt. Dus Jaws. Jaws. Daar is het op gebaseerd.
1: Ja, maar we hadden eigenlijk dus 7, nummertje 7B. Of noem je het 1, ja, 7, streepje 1 of 2.
2: We hadden twee verzoekjes voor liedje 7. Ja, dat was een lastige.
3: Ja.
2: Liedje 7 was Gerrit-Jan Shed My Skin, Alter Bridge. En maar Ramona, dat is Ramona.
3: Ja.
2: Ramona, wat heb jij dan voor ons meegebracht?
3: Ja, ik heb eigenlijk een verzoekje namens mijn zoon. Die is aan het leren drummen. En dan heel af en toe dan komt er een riedeltje voorbij. En denk ik, hey, dat herken ik. En hij is nu net een jaar bezig. Hij is 12. Dus ja, je kunt hem ook nog niet helemaal kwalijk nemen dat hij nog niet perfect drumt. En dan zeg ik wel eens tegen hem van, nou jongen, wat vind je nou mooi? Nou, Nirvana is helemaal je van het. Die hele album, dat lukt al aardig. Maar af en toe komt er ook eens een Iron Maiden voorbij. Nou, en dan laatst was hij inderdaad heel druk bezig met het proberen te leren The Number of the Beast. Ik denk, nou, dan moet hij ook even voor hem draaien, toch?
2: Oké. Okay, ja, helemaal mee eens. En het is een all-time favorite van mezelf, moet ik zeggen. Dus met liefde,
3: nou,
1: The Number of the Beast. Hij praat al op de achtergrond.
3: Oh. 600 and

0: leg wel eens een ei in de brandnetels. Boel Rock FM.
1: Ja, en de tijd begint te drinken. En het wordt tijd voor een beetje Motorhead, dachten wij. En, ja. Lemmy, alles aan jou. Eat the rich.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15

jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen.
1: Wat jij wil horen.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972...

1970 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije.